0: achtste finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden twee tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hanta-virus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Er komt een tijd dat jullie niet meer willen knuffelen met papa, niet meer willen stoeien. Op de bank wanneer jullie opgroeien, komt er een tijd waarin wij een hoop kwijt zullen raken. Want dan vinden jullie het niet meer fijn als ik jullie kleine kusjes geef in jullie nek.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluFM.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. De provincie Gelderland stelt 27,5 miljoen euro beschikbaar om knelpunten weg te werken die de bouw van nieuwe woningen vertragen. Met de investering wil de provincie de realisatie van ongeveer 12.500 woningen versnellen. In Harderwijk vormt de stikstofproblematiek een belangrijke belemmering voor woningbouw. De provincie investeert daarom in een mobiliteitshub waarmee extra stikstofuitstoot moet worden beperkt en geplande woningbouwprojecten kunnen doorgaan. In Putten ligt de uitdaging vooral bij de bescherming van natuur. Om woningbouw mogelijk te maken wordt geïnvesteerd in natuurcompensatie voor beschermde diersoorten, waaronder dassen. Een zakelijk conflict tussen vloerenlegger Jasper van Hassel van MVH-projecten en badkamerspecialist Afbouw in Stijl in Harderwijk heeft landelijke aandacht gekregen na een confrontatie tijdens opnames van Po-nieuws. De poging om het geschil voor de camera te bespreken mondde uit in een fysieke escalatie waarbij de politie moest ingrijpen. Volgens vakwebsite Wonen 360 draait het conflict om een langerslepend financieel geschil tussen beide partijen. Van Hassel stelt nog een vordering van 15.000 euro te hebben op Afbouw en Stijl, terwijl het bedrijf die claim nadrukkelijk betwist. Volgens Wonen 360 ligt het dossier inmiddels bij juristen en lijkt een minderlijke oplossing voorlopig niet in zicht. En tot slot, de gemeente Zeewolde heeft een nieuw college van burgemeester en wethouders. Tijdens een extra raadsvergadering op woensdag 1 juli zijn Helmoet Hermans van Leefbaar Zeewolde, Hans de Groot van de VVD en Erik van der Belt van de ChristenUnie benoemd tot wethouder. Samen met burgemeester Bram Harsma vormen zij het college voor de bestuursperiode 2026 tot 2030. De gemeente start daarnaast de procedure voor de werving van een vierde wethouder die niet afkomstig zal zijn uit een van de coalitiepartijen. Het coalitieakkoord vormt de basis voor het beleid in de komende 4 jaar. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Ik zag jullie denken na die seconde stilte van... Is hij er wel? Is hij met zijn fiets niet op zijn muil gegaan? Nee hoor, ik heb het weer overleefd, de fiets toch, de tweede dit jaar. Ja, wat fijn om weer lekker buiten te fietsen in het zonnetje. En een beetje de wind door je niet-haren en zo. Lekker door de neus ademen. Ach, wat een wilde.
1: Hey, wat is wakker?

het weekend staat voor de deur, dus wat willen we nog meer? En heel veel mensen hebben al weekend. Sommigen beginnen om 12 uur het weekend. Wij gaan tot 12 uur het weekend inluiden. En vanaf 10 uur samen met Bert en bier en bitterballen. En ja, mocht je nog bitterballen over hebben, lekker warm of zo. Hè? Je weet ons te vinden, Brinkstraat 91 te Putten. Hey, sta eens op. Oh, Bert heeft er graag mosterd bij. Hey, sta eens op. Ik kom en lijk. Want de wereld wordt vaker. Hij kan ook wel leven met mayonaise hoor, dus dat mag ook, wat mij betreft. Nou, en voor de rest, Brinkstraat 91 te Putten. Je kan ook bellen 0341 360148, 0341 360148, maar dan kom je wel in de uitzending. WhatsApp, dat is het meest gebruikend, snelst 06-3809-8309. En studio@veluwe.nl is het e-mailadres. En we gaan natuurlijk even snoezen nu.

Dus ook dat loopt alweer als een speer. Nou, laten we er meteen maar in draaien. Ik heb bijvoorbeeld een verzoekje van Trixie uit Ermelo. En die wil graag John Redbone horen. Nou, komt-ie hoor.

Zo, ja, nu zijn we ook meteen over tijd, dus dan kunnen we ook even doorpakken. Dat is wel zo handig. Vanmorgen in het noordoosten kans op een buitje, elders droog en zonnig. Vanmiddag droog met een mix van zon en wolken. Meeste zon in het zuiden. Het wordt 23 graden op de Veluwe en de wind is noordwest. Matig 3 tot 4 Beaufort. De komende 5 dagen. Zaterdag 23 graden, 's nachts 12. Zondag 22, 's nachts 17. Maandag 24, 's nachts 16. Dinsdag 22, 's nachts 15. En woensdag 24, 's nachts 14. Nou, dat zijn de temperaturen. Dan de kans op neerslag in procenten. Zaterdag 0, zondag 5, maandag 15, dinsdag 20 en woensdag 5. En de kans op zon in procenten. Zaterdag 60, zondag 35, maandag 40, dinsdag 50 en woensdag 65. Nou, dan hebben we ze allemaal wel gehad, hè? Ja. Bye.

0: De Two Door Cinema Club. En daarmee gaan we naar de eerste bellen van vandaag. Wie hebben we aan de lijn?
1: Goedemorgen Bas, met Elisabeth spreek je.
0: Dag Elisabeth.
1: Dag, ik wil, dat, wil jij straks om 10:00 de hartelijke groeten doen aan Bert?
0: Oh, maar dan had je ook om 10:00 zelf kunnen bellen, hè?
1: Oh ja, maar ja, oké. Okay. Ja, maar ik schoot me ineens te binnen terwijl ik naar het muziek luisterde. Maar zou je alsjeblieft St. Quentin willen draaien van Johnny Cash?
0: Johnny Cash, St. Quentin, ja. Ik ga hem voor je opzoeken.
1: Nou, super. En een heel mooi weekend toegewenst voor jullie allemaal.
0: Ja, en jij ook, hè?
1: Merci, dankjewel, jongen.
0: Oké.
1: Hoi.

Rockengeist von Turbostaat, jawohl. Ja, en er worden steeds meer mensen wakker. Gert Leten laat weten dat hij vandaag niet van de partij is, want hij zit in Amsterdam een paar dagen. Even lekker een beetje een soort van vakantie te houden. Ah ja, veel plezier, Gert.

En dat was hem dan, de T-shirt. En dat betekent dat we nog één nummer te gaan hebben. En dan gaan we meteen ook maar door naar het nieuws van 8 uur. En dan beginnen we daarna met eerst even een paar verzoekjes. Anders lopen we weer hopeloos achter. Dat moeten we ook niet hebben. En dat weekend.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
5: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
4: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
6: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
4: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Nou, welkom terug in het tweede uur van De Wereld Wordt Wakker op deze vrijdag. En ik denk, wat ruik ik toch? Maar het blijkt dat Gert even naar het toilet is geweest. En sterk luchtje. Sterk spul, de Fisherman's Friend. Laat ik het zomaar even noemen, Alan. Nou, we gaan, wat ik al zei, we gaan even twee verzoekjes doen. Eerst even een verzoekje van Elisabeth en dan een verzoekje van Gert. Waar heb ik de verzoekjes? Hier heb ik de verzoekjes.
1: San Quentin, you've been living hell to me. You blistered me since 1963. I've seen them come and go, and I've seen them die. And long ago I stopped asking why. San Quentin, I hate every inch of you.

0: You rot and burn in hell. May your walls fall and may I live to tell. May all the world forget you ever stood. And may all the world regret you did no good. San Quentin, I hate every inch of you.
1: Nou, Willem Holleder, die mag naar een andere gevangenis toe. Hè. Ah, die zat ook niet in St. Quentin. Maar toch, ook die gaat naar een lichter regime. We gaan naar een verzoekje van Gert. Komt-ie hoor, Gert.

dat was hem op verzoek van Gert, die Kristallnacht. En ja, is het dan? Nee, het is nog geen tijd voor de headlines. Die doen we zo.

Ja, en dat waren ze, de Temptations. En het is 19 minuten over 8. Dus we gaan maar eens even naar de headlines van de NOS. Ik noem ze allemaal weer op met bijbehorende paginanummer. En als je denkt, oh, ik wil het hele bericht horen, al dan niet met een knipoog, dan even het paginanummer doorgeven. Daar gaat hij, Twente Airport in private handen, in private handen. 107. Spanje en Portugal verder op het WK. WHO, uitbraak Hamta-virus is voorbij, 125. Scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk, 126. Duitsland maakt hervormingen bekend, 128. Campings ontruimd in Zuid-Frankrijk, 136. Google moet miljardenboete betalen, 127. In 2030 één doorstroomtoets voor groep 8, 106. Verbod op uitzendkracht, vleessector, 105. Nou, 104, er zit een abonnement op, die zetten we altijd klaar. En verder laat ik het van jullie afhangen. Van jou dus.

Ja, van Nederlandse bodem was dat Ten Sharp. En we gaan naar de eerste headline van de NOS. En dat is pagina 104. Voedselwaakhond en VWA heeft een inval gedaan bij een sorteerbedrijf voor vis in IJmuiden. De eigenaar wordt er van vandaag illegaal ondermaatse vis te hebben verkocht. Het, in zijn woning en kantoor werd voor 10.000 euro's cash gevonden. Dat geld is samen met de administratie van het bedrijf in beslag genomen. De man is aangehouden voor verhoor, maar zit niet meer vast. Ondermaatse vis is kleiner dan de wettelijk voorgeschreven minimumlengte. De vis mag niet worden verkocht en geconsumeerd. Die regel is ingesteld om overbevissing tegen te gaan en de vispopulatie in stand te houden. Ja, en controleer dat dan maar eens. Ga je elk visje opmeten? En mag niet geconsumeerd worden. Ik denk dat heel veel mensen denken, ja nee, ik gooi het in de prullenbak nu. Aha, ik heb ervoor betaald, dus ik eet het ook op ook. Ja, dat zijn allemaal weer van die dingen. Hè. En broer, mensen proberen altijd de mazen in het net te vinden. En dat, er zijn het ook net vissen. Hè. Die willen ook niet in het net. Tja, en zo gaan die dingen dus.

Zo, even een Rivella momentje op het, op het moment supreme, zeg maar, dus. Dat betekent dat we nu weer even een headline erbij pakken. Het kabinet komt met een verbod op inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigde bronnen in Den Haag na berichtgeving van RTL Nieuws. In de vleessector zijn al jarenlang veel misstanden. Het personeel, veelal arbeidsmigranten, krijgt vaak te weinig betaald, werkt te lang en wordt onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Het is vleeselijk allemaal wat daar gebeurt. Ook is er sprake van onveiligheid op de werkvloer en zijn er meldingen van intimidatie en geweld. Vorig jaar werd ook al een verbod overwogen. Vanuit de vleessector wordt toen gezegd dat het de prijs van vlees zou kunnen opdrijven. Ja, dat is waar. Als je mensen meer betaalt, dan wordt het allemaal duurder, hè? Ja, ja. Nou ja, dan, en dat willen ze waarschijnlijk, want dan ga je meer moeten betalen voor vlees. Wordt er minder vlees gegeten, kunnen er nog beesten weg. Hebben we weer minder stikstof. Bladibladibla. Maar eigenlijk moet het aan de omdraaien. Maar gewoon een hoop mensen moeten de weg. Dat scheelt een hoop. Dan heb je van alles veel minder nodig. Minder producten, minder plastic, minder voedsel, minder stikstof, minder huizen. Alles minder. Maar ja, we kunnen ook gewoon wachten tot we allemaal vertrekken van de aardbolletje. Ja, dat kan ook. Maar we hebben weekend. Het staat voor de deur. Jawel.

Ja, Dennis Trendami met Dance a Little Sister. Twente Airport wordt overgenomen door een groep regionale ondernemers. Eerst gaan ze de luchthaven huren. En op termijn worden ze de nieuwe eigenaar. De deal is goedgekeurd door Provinciale Staten. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede. Maar die willen er vanaf. Sinds de heropening in 2017 moet er jaarlijks geld bij. En de overheden beloven wel nog 2/3 te betalen van de renovatie van de stadbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten. Het ontmantelen van stallen. Het ontmantelen en stallen van vliegtuigen, testvluchten en militaire oefeningen. Vakantievluchten zijn niet rendabel, blijkt uit studies. Ja, en, ja, je weet het gewoon. Hè. Bij een vlieghaven, ja, dan vliegt ook het geld eruit. Maar goed, het komt in private handen. Nou, dan gaan wij door naar het volgende verzoekje. En dat komt van Erik Ras.

Ja, die intimiteit, we raken het kwijt. Ja. Is mijn hoede ook, want het hantavirus had ook alles te maken met intimiteit, hè. En, maar de uitbraak van de hantavirus is voorbij. Dat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief vervolgd. Maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het hantavirus brak in april uit op het Nederlands cruiseschip Hondius. Nadat passagiers hadden deelgenomen aan een vogelspot-excursie. In Argentinië, ja, je moet ook niet meer vogels spotten, hè. 13 mensen raakten besmet met het virus. Een Nederlands echtpaar en een Duitse vrouw kwamen te overlijden. Het betrof de Anders variant, die van mens op mens kan worden doorgegeven. Hoe dat precies gebeurt is onbekend. Wel staat vast dat daarvoor langdurig intensief contact nodig is. Ja, dan heb je het weer, die intimiteit, hè. Ja. Goed, dat is die. Dan hadden we er nog één. Doen we die meteen achter. Er is een scheuring ontstaan in de Rooms-Katholieke Kerk. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultra-conservatieve broederschap uit de kerk gezet. Die bisschoppen zijn er zeg maar uitgebisschopt. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van het broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring, een schisma, in de Roomse Katholieke Kerk. De broederschap die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft werd opgericht in 1970... uit verzet tegen de modernisering van de kerk en is wereldwijd actief. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden en daarbij staat de priester met zijn rug naar de gelovigen en zijn gezicht richting het altaar. En dat is het duidelijke verhaal, hè. Hij kan mij de rug op. Goed, maar een scheuring dus. In de protestantse kerk is de ene scheuring naar de andere heeft plaatsgevonden. Dus een scheuring in de RK-kerk moet wel een keertje kunnen. Ja. Dan een verzoekje van Laurentius voor de dochter Rosaline.

Suzanne en Freek, en dat was een verzoekje van Laurentius, specifiek voor de dochter Rosalina. Ja, Rosalina. Dan gaan wij naar de volgende headlines. Google moet een door de EU opgelegde boete van 4,1 miljard euro definitief betalen. Het Europese Hof van Justitie heeft het hoge beroep van Google tegen deze boete uit 2018 verworpen. De rechter achter toen bewezen dat Google illegale beperkingen oplegde aan fabrikanten van Android-toestellen. En die moesten dan bepaalde Google-apps op hun telefoons installeren als ze gebruik wilden maken van het besturingssysteem. Daardoor ontstond oneerlijke concurrentie voor de producenten waar ook de kopers last van hebben. In 2017 en 2024 kreeg Google van de EU ook al de miljardenboetes opgelegd voor de overtredingen van de concurrentieregels. En Duitsland maakt hervormingen bekend. Ja, de Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer bovenop helpen. Pakket maatregelen omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer in belasting betalen. Werknemers mogen op de eerste ziektedag naar de huisarts voor een verklaring. En nu is dat pas telefonisch op de vierde dag, maar nu meteen, als je ziek bent, hoppa, meteen naar de dokter. En we gaan zien hoe het verder uitpakt. En dan gaan we ook meteen verder met het volgende verzoekje. En dat is, eens even kijken, van de schilders uit Ermelo.

Zo, dat was een verzoekje van de schilders. En dan, ja, dan hebben we nog maar één even een hoog. En dan doen we even een korte. Daar doen we deze.

0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
4: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
3: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
5: Het toestel is effectief. Dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt. En dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
3: De Oekraïense luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk, Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1 en Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
7: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
9: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
10: Dit is Veluwe FM.
11: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Nou, dat was hem, Terry Jacks met een zielig plaatje op de vroege morgen. En ja, inmiddels is het 9:07. En zitten we nog ongeveer een uurtje af van de bier en de bitterballen. Maar ja, zoals ik al zei, Bert heeft graag mosterd bij de bitterballen. En van mij mag mayonaise ook. Dus mocht je langskomen aan de Brinkstraat 91 te putten. Dan, mosterd is altijd goed. Mayonaise voor mij ook. Ik weet niet of Bert daar boos van wordt. Oh, hij wordt niet boos, hè? Hij wordt niet boos. Nee, Bert wordt niet boos. Dus. Maar hij vindt mosterd lekkerder. Ja. Goed, we gaan naar Thomas Berger.

Thomas Dolby hoorde je met Scare Myself. Ja. Nou, voordat je het weet, schrik je jezelf de pleuris in de spiegel. Ja. Dat kan maar zo gebeuren. Nou, we gaan even naar het regionieuws. Ten eerste Theater Stroud. Die hebben op zondag 26 juli het Klapstoel Cabaret. Een pop-up podium voor cabaret en kleinkunst. En dat is meestal, eens even kijken, optredens van artiesten in de cabaretsfeer. En dat is meestal bij Schovenhorst. Met Ayoub Karklach en met Teun de Vries. En als je daar de kaarten voor wil bestellen, moet je even naar de website theaterstraut.nl. En dan Patrick Nederkoorn en Kiki Schepers, die zitten op zondag 23 augustus in het Klapstoel Cabaret. Om 15 uur. En Guido Weijers doet op 19 september de try-out voor de oudejaarsconferentie. En ook daarvoor is een wachtlijst inmiddels. Karin Bloemen komt nog over op de Wereld Alzheimerdag. Nou, ga gewoon even naar de website van theaterstraut.nl en zoek een mooie voorstelling uit, of meerdere. Ja, het is maar net wat je wil, hè. Goed, dan gaan wij verder naar het volgende deuntje. En dat is

zingliedjes en een medley van Elvis Presley zullen niet ontbreken. Toppetje zal zijn de medley in het Nederlands van 5 stukken uit Les Misérables. Eind 2026 komt deze wereldberoemde musical een nieuwe Nederlandse versie uit. Vanavond begeleidt dirigent Jimco Zijlstra de zangers op een keyboard. Solisten zijn de bas Theo Gerritsen, Marco Besselsen op muziekinstrument Cajun. En de mannen laten zich horen van 8 tot 8:30 op de Feerike Smeerpoortenbrink in Harderwijk. Een tweede act is van 9 tot 9:30 op de markt op de trappen van het oude stadhuis. Er zijn voldoende zitplaatsen. U bent van harte welkom. Hiermee gaat het koor tot donderdag 3 september op zomerreces. Zie voor meer informatie www.harderwijksmannenkoor.nl. www.harderwijksmannenkoor.nl. Nou, komt u maar.

Zo, Big Sue was dat. En we gaan het volgende nummer klaarzetten. En we gaan ook weer even de regio in. En ik heb een verzoekje klaarstaan van Laurentius. Eens even kijken. Eerst even de regio in. Ja, gemeente Putten moet ICT-beveiliging fors verbeteren. Dat is het advies van de accountant ten aanzien van de jaarrekening. Deze sluit met een financieel overschot van 5,7 miljoen euro. Ja, dat is een raar verhaal. Dus een accountant zegt, hey, je hebt 5,7 miljoen over. Je moet de veiligheid van de ICT maar eens even aanscherpen. Maar ja, misschien gaat dat. Ten aanzien van de beveiliging van de ICT-systemen schiet de gemeente nog flink tekort. Met name Albert de Bruin van de VVD heeft hierover de afgelopen raadsperiode regelmatig vragen gesteld. Het advies van de accountant is dan ook te kijken of Putten dit zelfstandig wil oppakken. Of dat dit beter in samenwerking kan doen met de andere gemeenten. Nou, we wachten het maar af. En Putten heeft afscheid genomen van Sander van Nieuwenhuizen, de wethouder van de laatste 4 jaar namens gemeentebelangen. En de afscheidsreceptie die werd gehouden naar aanleiding van het vertrek werd gisteren druk bezocht. En dat was op 1 juli dus. Woensdag. Afgevaren van verenigingen, organisaties, politieke partijen, maar ook overige belangstellenden waren naar het gemeentehuis gekomen om de wethouder te bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Heel veel succes met alles wat je in de toekomst gaat doen, Sander. Dus, dat hebben we dan gehad. En dan kunnen we weer verder met het volgende nummer. Oh, stop. Nee, ik had beloofd een verzoekje van... Ja, precies. Van Laurentius.

Zo, stand-up was dat van Thunder. En we zetten een volgende deuntje alweer klaar. Ja, dat doen we eigenlijk niet anders. Hè. Een berichtje klaarzetten en een deuntje klaarzetten. En wethouder het Jong is afgelopen 4 jaar wethouder geweest in Putten. En de komende 4 jaar weer. En blijft zich inzetten voor financiën, economie en het buitengebied. En als je het hele verhaal met hem wil lezen, dan kan je naar Puttense Zaken. Daar kan je het hele interview met hem lezen. Puttensezaken.nl. Goed, blijf even in de Putten. Putters echtpaar Henk en Ria Meiling, Doppenberg, viert de briljante bruiloft. Het is al de derde keer vanwege het huwelijksjubileum dat de heer en mevrouw Meiling bezoek kregen van de burgemeester. De eerste keer was in 2011. Toen was de heer Lamboy net burgemeester geworden en waren zij 50 jaar getrouwd. Inmiddels zijn ze alweer 65 jaar getrouwd. Dus ook wij feliciteren namens Velo FM het echtpaar Meiling. En wie het hele gesprek met het bruidspaar wil lezen, puttensezaken.nl.

Tja, ja, en we krijgen dadelijk een dubbelplaatje van Erik Ras. Maar eerst duiken we weer even de regio in. Er is een bingo, zomerbingo, op 24 juli. En 24 juli is dat, kosten per kaart zijn 1 euro per ronde. Er zijn 6 rondes en je kunt met meerdere kaarten ronden worden gespeeld. Winnen graag. Van tevoren opgeven is niet nodig en er zijn mooie prijzen te winnen. De inloop is om 2:30, aanvang om 2:00, einde om 4:30. Straut aan de Brinkstraat 91. Dus 's middags 24 juli. Bingo. En dan eens even kijken. Het haak aan. En dat heeft te maken met nieuwe mensen ontmoeten en leren haken. Dan is haak aan iets voor jou. Op woensdag 2, 16 en 30 september. 14 en 28 oktober. In Straut. Van 7:30 tot 9:00. Kosten €20 totaal voor 5 avonden. Nou, daar heb je de spullen ook bij. Nou, dan krijg je geen beul aan vallen dus. En dan blijven we nog even in Putten. Woningbouw de Bosstranden blijft hangen op schoorsteen van Stortenboom. De plannen voor de woonwijk de Bosstranden schuiven nog niet zomaar door. Stortenboom is naar de rechter gestapt na de weigering van een vergunning voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteit en de bouw van de schoorsteen. Juist die schoorsteen speelt een belangrijke rol bij de vraag of bouwen op voormalig Sliegeroord terrein haalbaar is. En dat heeft alles te maken met de geurcirkel. Dus nou ja, dat loopt nog even. Daar zullen we ongetwijfeld nog het een en ander over gaan horen. En dan een scooterrijder ligt gewond bij een ongeval op de Meskampersteeg in Putten. Dat is gisteravond gebeurd. En vlak bij de N798. De melding kwam om 18:32 binnen de aanrijding met letsel. Politie, handhaving en ambulance kwamen te plaatsen. Voorbijgangers hebben geholpen, vermoedelijk een lichte botsing. Hoe het ongeval is precies gegaan is nog niet officieel bevestigd. Later kwamen ook weer ook twee familieleden naar de plek van het ongeval. Ze hebben zich over de jongeman ontfermd. De meldkamer maakte melding oorspronkelijk als de aanrijding met letsel aan de Meskampersteeg in Putten. Nou, veel ongelukjes de laatste tijd. En dan gaan we naar Harderwijk. Subsidiebedrag voor monumenten in Harderwijk komend jaar gaat naar beneden. Ja, er wordt overal bezuinigd en dat wordt maar meer en meer. In 28 wordt er nog meer bezuinigd. En dat gebeurt ook in Ermelo en ook dus in Harderwijk. En Harderwijk legt de focus op de continuïteit in kaderbrief. Door het college van burgemeester en wethouders is volstaan met het versturen van de technische kaderbrief aan de raad. Dat is helemaal Chinees, maar als je wil weten waar dat over gaat, harderwijkercourant.nl. harderwijkercourant.nl. Dan gaan we naar een dubbelplaatje. En dat is van Alphaville.

0: Zanim ganz Gordijs. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
1: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
0: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse Zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
2: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. Wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
0: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen die staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dus die laat heel even op zich wachten. Draaien we nog even wat anders. En dan... je hoort het vanzelf.

0: Nou, dat was hem dus. Hoog hinaus.
1: Goedemorgen, VV Ermelo, spreek met Ronnie.
0: Ja, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Het is weer vrijdag. Ja, Bert heeft een beetje vertraging. Die zit nog in
1: Bert vertraging?
0: Hij zit nog in Studio B, dus...
1: De bitterballen halen.
0: Ja, er is wat mis met het digitale traject of zo, waardoor het allemaal wat langer duurt.
1: Ik ben even
0: alleen. Maar goed, dat maakt niet uit. Jij kan dat prima.
1: Ik denk dat wij het samen wel roeien, toch?
0: Ja, doen we hoeveel jaar? Al 100.000 jaar. Dus,
1: ja, doen we al zo lang.
0: Ja, precies. Nou, ik zou zeggen, steek van wal dan.
1: Steek van wal. Wat hebben we morgen? We hebben morgen een excursie Blik op Bomen. Kun je mee op een inspirerende excursie door de Leuvenumse bossen en je ontdekt hoe bijzonder gewone bomen zijn. Je wandelt door verschillende bospercelen en staat regelmatig stil om met aandacht te kijken, te luisteren en je te verwonderen. Tussen 10 en 12 is de excursie vanaf de parkeerplaats aan de Poolseweg in Ermelo. Kosten zijn €13,50 voor volwassenen, €6,75 voor kinderen. En aanmelden, dat kan even via de website van Natuurmonumenten. Dan gaan we door met de Romeinse spelletjes. Die zijn bij Museum het Pakhuis. Een doorlopende activiteit morgen tussen 11 en 4. Romeinse soldaten en burgers, jong en oud, keizers en kinderen. Iedereen speelde spelletjes in de Romeinse tijd. Zoals het Delta-spel, het molenspel, maar ook een 12-puntenspel. In Museum het Pakhuis zijn verschillende Romeinse spelletjes te vinden. De prijzen, dat zijn de toegangsprijzen voor het museum. Dat is €7,50 voor volwassenen en €4,50 voor kinderen. En daar zit een activiteit bij in. Dan gaan we door met de zondag. En de zondag hebben we de trekkersdienst bij Kapel Staveren in het bosgebied bij de kapel. De voorganger van de aankomende zondag is de heer Thomassen uit Harderwijk. Hij begint om 11:30 en het is een laagdrempelige kerkdienst. Met veel ruimte voor zang en muziek. Dan hebben we ook de Focal Miles nog op Brasserie Staveren. Op het terras van Brasserie Staveren. Zondag om 2:30. Treedt Focal Miles op het gezellige terras Brasserie Staveren aan de Uddelemeerweg nummer 2. Nou, tot zover.
0: Ah, dit weekend weer. Lekker kort, maar krachtig weekend.
1: Dat dacht ik.
0: De Bengals met Manic Monday. De Baseballs met Angels. Of wil je Killer Queen van Queen?
1: Nee, doe de Angels maar.
0: De Angels, gooien we die erin. Wens ik je een fijn weekend.
1: Yo,

Zo, dat was de Manic Monday en we pakken weer even wat regionieuws. Jouw kennis, de jeugd kennis laten maken met de bouwwereld dankzij interactief themapark Jij Bouwt de Toekomst. Het bouw- en infrapark in Harderwijk verandert tussen 18 juli en 16 augustus in een groot interactief themapark voor kinderen. Jij Bouwt de Toekomst. Het evenement is in leven geroepen om de kinderen op een speelse manier kennis te laten maken met de wereld van bouwen, techniek en infrastructuur. Het evenement trok vorig jaar bijna 10.000 bezoekers. Nou, dat ziet er goed uit. Als je er meer over wil weten, kijk je naar de website www.jijbouwttoekomst.nl. www.jijbouwttoekomst.nl. Dan Bart Jansen Makelaars is verhuisd naar de Donkerstraat 9 in Harderwijk. Even noteren, Bart Jansen Makelaars verhuisd naar de Donkerstraat 9 in Harderwijk. En momenten van rust en bezinning in de Grote Kerk. Het is een van de mooie monumenten in Harderwijk. En in de zomermaanden tot eind oktober is de kerk elke dinsdag tot en met zaterdagmiddag open voor bezichtigingen. En uiteraard kan men zondag de diensten bezoeken om 9:30 en om 17:00. Nou, iedereen is van harte welkom. Dan gaan we naar, naar Ermelo. Bewaren we even voor als Bert er dadelijk bij zit. Dat is Ermelo. En dat is Ermelo. Nou, dat schiet lekker op. Dat is Ermelo. En dan hebben we nog een berichtje uit Putten. Warmte uit kunstgrasvelden bij SDC Putten nog niet van tafel voor Halvinkhuizen. De gemeente Putten heeft nog geen besluit genomen over het idee om warmte uit de kunstgrasvelden van de SDC Putten te gebruiken voor de nieuwe wijk Halvinkhuizen. Dat blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de VVD van 3 weken geleden. Wel erkent het college dat eerder contact had kunnen worden opgenomen met de initiatiefnemer. Eerste onderzoek naar het energiesysteem. Nou, er staat een heel verhaal bij. Mocht je dat willen lezen, puttencity.nl. Puttencity.nl. Gaan wij weer een vrolijk deuntje doen.

0: Hatsje!
1: Joeghe!
0: Je had even een trage digitale verbinding, begreep ik.
1: Ja.
0: Helemaal wat vertraging had allemaal.
1: Ja.
0: Nou. Goh, vorige week zaten we hier en toen waren we nog positief. Nu zijn we in Nederland zelf al eens al thuis.
1: Dus weer, ja,
0: prachtig, hè?
1: Ja, prachtig. Nee, ik vind, aan de ene kant vind ik het niet prachtig.
0: Nee, maar het was zo ook een
1: maar goed, ik heb, ben 's nachts om 11:30 ben ik afgehaakt. Toen ben ik naar bed gegaan.
0: Ja.
1: En achteraf bekeken, 10 minuutjes, klein kwartiertje in de eerste helft. Net zo'n periode in de tweede helft. Die heb ik dan gemist, die nog een beetje om aan te gluren waren.
0: Ja.
1: En voor de rest, heb ik weinig gemist, begreep ik wel.
0: Ja, nee, en het was ook een
1: Nederland zelf al heeft meer gemist.
0: Ja, het was een wanvertoning. Echt, ja. Marokko was beter en verdiende het ook gewoon en alles. Maar ja, heb ik altijd al gezegd, die Koeman, als er een man komt, heb je er niks aan. Dat blijkt achteraf ook wel. Het lijkt allemaal wel heel mooi, maar hij heeft nooit van grote landen kunnen winnen. Nooit,
1: maar weet je wat ik dan niet begrijp, Bas? Dat er in dit Nederlands elftal, daar lopen dan toch een aantal zogenaamde grote manieren.
0: Ja.
1: Dat die in de rust niet even met de vuist op tafel slaan daar in de kleedkamer. En zeggen van trainer, barst maar, ga jij maar op de tribune zitten. We doen het zelf wel.
0: Ja.
1: En dan doen we het op onze manier.
0: Ja, maar ja, dat zegt dus ook al wat, dat ze dat niet doen.
1: Ja.
0: Het zijn allemaal mietjes, eigenlijk. Als er om aankomt, allemaal
1: een
0: kopje laten hangen met mensen. Altijd over dwars voetballen, nooit vooruit.
1: Nee,
0: Frenkie de Jong ook, alsof hij over een catwalk loopt. Van, ik heb nieuwe kapsel, heb ook nieuw broekje aan. Hè? Kijk eens, zie mij eens wandelen.
1: Ja.
0: Daar gaat geen aanval. Als je toch al die andere wedstrijden zegt, ze zijn sneller, ze zitten er bovenop, ze gaan vooruit. In Nederland is het altijd van links naar rechts. Van links, heel langzaam.
1: Ja. Ja, daarom dat zeg ik. Voetbal is beleving, entertainment. Maar ze brengen het niet.
0: Nee. Het was helemaal niks.
1: Of ze willen niet naar de pauze toe, dat ze het allemaal vertragen dan maar weer.
0: Ja. Nou ja, we zijn er vanaf. We zijn klaar. En we gaan weer met ons allen weer tegenaan moeien. Maar goed, zo kan een week een hoop veranderen.
1: Kan zeker een hele hoop veranderen.
0: Nou, laten we eerst maar even een muziekje draaien. Ik had al een aantal verzoekjes gekregen.
1: Aha,
0: die voor jou aangevraagd waren. Deze bijvoorbeeld van Erik Ras en zijn team.
1: Oh ja, yes, ken hem.

0: Zo, geen echt in die stad. En dan hebben we het over Juliane Wedding. Heb jij haar vaak in het programma? In jouw programma?
1: Ik heb haar regelmatig in het programma, ja. Want okay. Ik vind het een vrouw met een aantrekkelijke stem. En ze maakt hele mooie muziek. En, ja. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik kan haar wel pruimen.
0: Je kan haar wel pruimen. Hoe was je week, nu we het dan toch over eten hebben?
1: Ja, heet, hè.
0: Heet?
1: Heet, ja.
0: Ja, dat, ja. Dat sowieso.
1: Ja.
0: Maar dan wel lekkere dingen gegeten, dan?
1: Uiteraard. Mijn haringje, dat ja, lijkt dan niet staan. Ja, ja, dat is sowieso. Maar ja, veel op het ogenblik met deze temperaturen en zo. Ja, allemaal toch een beetje veel salades, een beetje groenvoer. Gebakken aardappeltjes, licht verteerbaar stukje vlees, dus gevolgd. Stukje kalkoen, stukje kip. Ja.
0: Ja. Nou, dat was dus wel... Ja, ik zat even te kijken wat El Japo schreef. Hij zei, viel me trouwens wel een verschil op tussen het Marokkaanse elftal en hoe de gemiddelde Marokkaan bekend staat. Ja, precies.
1: Nou, ze zijn, ja, ik kan maar zeggen hoe je wil, maar ze zijn wel fanatiek, laten we het zo zeggen.
0: Ja, ja, ja, maar dat is voetbal, hè. Toen ik nog groot in Maus werkte, was alles wat normaal was, daar deed ze niet aan mee. Maar alles wat een beetje met muziek te maken had of met voetbal, dat wilden ze wel.
1: Ja, ja.
0: En dat is ook logisch. Geert-Jan die zei het nog mooier, die zei op een gegeven moment van ja, Nederland paste zich gewoon aan het speelstijl van Marokko. Marokkanen passen zich nooit aan de Nederlanders. Dat doen ze hier, nee, hier bij ons in het land ook niet, weet je wel. Dus ja, ja, dat, ja, ja, dat ja, gaat wel even...
1: Nee, goed, door. Maar ik nee, die... Ik denk ook dat het ja, goed een kwestie van mentaliteit is. Maar van de andere kant ook, ons landje is te klein. Vroeger voetbalden we op straat. Je, ja, kwam nog niet, je was nog niet op de weg. Of er kwamen drie of vier jongens aan. En daar had er altijd eentje. Een bal bij hem. En dan voetbalde je op straat. En daar leerde je voetballen. Ja. In de kleine ruimtes. Ren. En dat... Ja, dat heet tegenwoordig niet meer. En die,
0: nee,
1: ja,
0: dat...
1: die paar pannen naar vuiltjes die ze hebben, die gebruiken ze ergens anders voor. Dat, behalve als ze bij een voetbalvereniging liggen. Maar,
0: ja.
1: Dus.
0: Ja, het is... maar, nou ja, we gaan het meemaken.
1: Nu krijgen we natuurlijk weer het gevecht om de troon van de bondscoach.
0: Ja, nou, ik hoorde een voorstel. Wat vind jij ervan? Pep Guardiola.
1: Ja, ik weet niet of die broekjes van hier dan aan kunnen.
0: Ja, ja, hij heeft gezegd, hij is een Johan Cruijff aanhanger in het Nederlands voetbal. Hij heeft zich beschikbaar gesteld.
1: Ja.
0: En dan denk ik van, nou, wat hij gepresteerd heeft, die beste man. Maar ik ben ook bang dat hij, als hij die tere zieltjes tegenkomt, dat is wat, hè?
1: Ja. Ja, ongepast gedrag, intimiderend. Staat binnenkort te komen, mogelijk is. Staat hij voor de vertrouwenscommissie?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ja, goed, aan de andere kant, er wordt ook doorgeselecteerd. Dan kan Depay ook definitief weg, want daar zit ook niemand meer op te wachten.
1: Nee, dat
0: is. En Virgil, ja, hij kan wel de beste verdediger zijn, maar ik heb hem een hoop fouten zien maken. Dus,
1: ik wou net zeggen, ja, goed, er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
0: Precies.
1: En, ja, goed, misschien dat ze hem nou voor de kweek aan kunnen houden. Maar,
0: ja. Voor de kweek, ja. Goed, we gaan maar weer even een plaatje er tegenaan jassen.

0: Wunderbar.
1: Ja.
0: Yes. Goed, yes. Dat was wonderbaar.
1: Ik wil nog eens even zien of ik die andere ook nog kan vinden.
0: Ja, zoek van, maar even.
1: Van wonderbaar.
0: Oh, is er nog een wonderbaar dan?
1: Dat is een uitvoering van Willy.
0: Willy Wonderbaar.
1: Nee, niet Willy Wonderbaar. Maar
0: ik ben wel lekker, Willy Wonderbaar.
1: Ja, dat zeer zeker. Maar
0: ja.
1: Ik ga even zoeken.
0: Maar het was in ieder geval Duits. Nou ja, goed. Eens even kijken. Even nog reacties in de WhatsApp-bak. Hey! Bert en Bas, ik heb ook een mooi Duits verzoekje. En Lars is... Nou, dat is lang geleden. Je bent op vakantie geweest, Lars. Ik heb je volgens mij weken niet meer in dit programma mogen ontmoeten. Dus ik denk, die zou wel op vakantie zijn. Of heel hard gewerkt. Of diepe kuil gegraven waar hij in zat met de hitte. Ja, dat zou maar zo kunnen. Hoe dan ook, dan draai ik even een plaatje. Gaan we alle verzoekjes even weer inpassen. Want jij had laat ze maar lullen, hè?
1: Ja.
0: Van, eens even kijken, Ed en Fred met de FBI's.
1: Yes.
0: Jongen, die namen die ze ook bedenken, dat is

0: Ja, nou, ik heb wel het idee dat zo'n plaatje inderdaad niet meer kan tegenwoordig. Het is wel heel erg bot. Ja, ja, ik heb weinig taboes, maar ik dacht nu wel van...
1: Het schuurt.
0: Ja, een jaar geleden was het niet zo. Dus op een of andere manier doen die campagnes doen wel wat met je. Hè?
1: Ja.
0: Dat je bijvoorbeeld termen hoort dat je denkt van... die worden niet meer gebezigd tegenwoordig. Wat klinken die plots hard? Een lekker wijf. Dat vind ik nu in één keer heel agressief en heel misbruikend bijna klinken.
1: Het is...
0: Nou ja, zo gaan die dingen. Ik bedoel, alles is veranderlijk natuurlijk. Hebben we nou een beller? Ja, we hebben een beller.
1: Hey.
0: Goedemorgen, welke beller hebben we?
2: Hoi Bert, goedemorgen met Elisabeth Bas.
0: Ja, oké, Elisabeth en
2: Elisabeth. Ik had een vraag. Hebben jullie wel ooit in het verleden wel eens gehoord van Jan en Elise? Jan Eilander, van Jan Eilander uit Nunspeet of Ermelo. Of het moet is al in de jaren 80 hoor. Die had ook zo'n 27 MC'tje, je kent ze wel.
0: Die bakkies.
2: Ja, ik dacht misschien weet je dat jullie daar iets van. En we hadden ook zo'n bakkie en zo, we luisterden altijd. Want die kon je Lelystad dus helemaal ontvangen. Maar ze woonden volgens mij ergens in Ermelo. Weet jij, Bas, of dan wel Bert er iets over? Of je wel van gehoord hebt. Die namen, Jan en Yvonne Eilander.
0: Eilander is wel een bekende naam hier in de regio. Ik woon hier zelf pas sinds 91 en zo, langzaam maar zeker. Maar Eilanders, die bestaan er bij de Vleet. Er zitten nesten van hier, zeg maar.
1: Epe en Emst medikanten. Epe en Emst had ik meer die idee.
0: Ja, ik weet niet, maar bijvoorbeeld Dick Eilander is de directeur van het Bosbad in Putten bijvoorbeeld.
1: Oh ja.
2: Ja. Oké, misschien dat hij Putten kwam. Maar het was geweldig leuk, want die heb ik toen later... Ik had zo een keer een brief geschreven en had ik wat ingestopt. En dat had te maken met een plaatje wat ze toen draaide over een zekere Jantje. En toen kwam ik ze tegen hier in Ermelo, toen ik daar was. Hier, weet je wel, zo'n zorghuppelde pup instelling. En daar kwam ik zo toevalligerwijs tegen, Jan Eilander, zegt hij. En dan had hij zijn vrouw Yvonne bij hem. Toen zeg ik, toch niet van. Ja, toen zei hij dus, dat ben ik. En leuk dat je ontmoet hebben. En die brief die hadden ze inderdaad ontvangen vanuit Lelystad, waar ik toen woonde. Hè, helemaal alleen nog. En... dat is heel lang geleden hoor.
0: Ja,
2: de jaren 283.
0: Oh ja.
2: En hoe heet het? En toen. Maar toen had hij die brief bewaard. En dan had hij toch datgene wat ik ingestuurd had. Weet je, begrijp me wel. Voor dat jongetje wat het geld zo nodig had. Je begrijpt wel wat ik bedoel met dat ik. Wat er in dat envelopje erin zat.
0: Ik heb geen enkel idee, maar ik zat net al te denken, er zat waarschijnlijk cocaïne in of... Ik heb geen idee. Je zegt, je weet wel. Dan denk ik, ze wilden er niet over hebben. Dan was het vast wat...
2: Het was gewoon wat geld, maar je gaat de eigen roem stinkt toch?
0: Ja, eigen roem stinkt. Maar ja, goed, dan kan je met zo'n envelop en met zo'n brief ook weer je bips afvegen, hè? Ja.
2: Je hebt helemaal gelijk, man.
0: Ja, man.
2: Maar jullie hebben wel van de naam gehoord, Bert?
1: Ik de naam Eilander wel, maar in relatie tot...
2: Piratenzenderij. Dat 27 MC-bakkie niet.
1: Nee.
2: Jammer, ik weet ze roepie ook niet meer zo goed. Dus. Nou ja, oké, bedankt voor de...

0: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan weinig files, zoals gebruikelijk op de vrijdagochtend. 1 vertraging op de N50 Emmeloord richting Zwolle. Bij knooppunt Hattermerbroek heb je 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Veluwe FM.
4: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Op verzoek van Lars. Hij is even flink op vakantie geweest in Duitsland. En bracht dit nummer mee.
1: Oh, lekker.
0: Holz. Nou ja, daar kan je een hoop dingen mee doen met houten.
1: Ja.
0: Ja, dus
1: Holzstruikje heb je ook.
0: En wat zeg je?
1: Holzstruikje heb je ook. Holzstruikje.
0: Holzstruikje?
1: Ja.
0: Oh, de schilders bedoel je?
1: Nee.
0: Dat je hout moet strijken?
1: Nee. Dan moet de barbecue om je aansteken.
0: Oh, strijken. Oh, lucifers. Ja. Welkom terug in het laatste uur alweer van de Wereld Wordt Wakker van deze vrijdag, maar ook van deze week. En ook alweer het laatste uur van Bier de Bitterballen. Ze zijn nog niet gearriveerd, dus mochten de mensen wat verstuurd hebben deze kant op, bel even naar degene van dat het nog niet binnen is. Dat dus. Dan gaan wij eens even kijken, wat hebben we in Ermelo allemaal te melden? Nou, winst voor de Ermeloze koppels. Bijna weer eens kijken naar de wielerronde op 1 juli.
1: Ik ben er niet geweest.
0: Niet?
1: Ik had eventjes wat anders te doen. En, dat gebeurt ook wel eens.
0: Ja, Mathieu Hollard heeft het op zijn naam geschreven bij de elite renners en de belofte.
1: Ja.
0: Dus, oh, dat wist je al. Oké. En dan eens even kijken.
1: Volgens mij staat een gerenommeerde naam in dat milieu. Mathieu Hollard, ja.
0: Ja, nou, en voor mensen die een heel wedstrijdverslag willen hebben met alles erop en eraan. En foto's willen zien en zo, want dat is op een radio toch wel een dingetje. Dan moet je even naar ermelo.nieuws.nl. Ermelo.nieuws.nl.
1: Yes.
0: En dan het kunstcollectief Stek breidt activiteiten verder uit. Kunst is er vooral om mensen bij elkaar te brengen. En dan een foto erbij van hun expositieruimte. Een mooie ruimte, zo te zien.
1: Dus, en is goed in trek. Als hij geopend is, je kunt er niet langskomen. Of er is altijd wel wat levendigheid binnen. Er loopt altijd wel wat publiek. Dus het is wel iets wat aanslaat. En wat een goede aanvulling is op het hele winkelgebeuren in Elmelo.
0: Ja, ze bestaan 10 jaar inmiddels. En hebben een hoop partijen waar ze dankbaar toe zijn vanwege. Nou ja, en er is in ieder geval van dinsdag tot zaterdag een kunstgalerie geopend. En kunststek. .com, daar kan je alle informatie vinden. Nou, dus mocht je daar naartoe willen, dan kan dat. Dan gaan wij naar El Japo, die heeft een plaatje. Ik bin kein Arzt.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee, ik ben geen van allen. Dus wat dat betreft had het allemaal van ons allemaal kunnen zijn.
2: Oh, ich glaube im Grunde ist doch jeder Mensch ganz gut. Das steht auf der ersten Seite in meinem Buch. Wir halten uns die Türen auf. Wenn ich grüß, dann grüßt du auch. Nein, wir würden uns doch niemals etwas tun. Doch wenn man von der Ausnahme spricht, dann kann es sein, dass mein Nachbar eine ist.

0: kleines kind.
1: Zo, ik ben geen arts. Dat was een verzoekje van El Japo. Dan pakken we weer even eentje van jou, Bert. En dan, goed, eens even zien. Heb je nog wat bijzonders meegemaakt de afgelopen week?
2: Oh, maar een ramp.
1: Een ramp?
2: Ja.
1: Of vertel.
2: Ja, ja, nee. Ik had al een paar dagen het idee van vorige week eigenlijk al, in de loop van de week, van er is hier in de keuken bij mij niet helemaal in orde. Een beetje een raar luchtje, de biertjes uit de koelkast die waren niet meer zo lekker koel als dat ze altijd waren en oh. In het weekend, ja. De
1: koelkast kapot.
2: Yes.
1: Ah, hoe is het mogelijk, hè?
2: Ja, ja, ja, ja, maar het was wel een ramp.
1: Ja, dat geloof ik meteen.
2: Dus ik maandagmorgen meteen weer aan de bel. Nou ja, goed, toen was die meneer nog niet op de zaak. Dus toen heb ik maar ingesproken met van spoed, spoed, grote spoed.
1: Ja.
2: Nou ja, goed, en toen belde hij me 's middags. En toen zegt hij van, nou, morgen tussen 10 en 12 kan ik wel even mijn monteur langs. Hij zegt, wat is de bedoeling dan eigenlijk? Ik zei, ja, dat ding dat moet weer in orde, dat... Want dit gaat niet goed zo.
1: Ja.
2: Dus, nou, toch maar... monteur daar, en die kwam binnen en die was er maar even binnen. En die haalde zijn neus ook zoiets op en toen zit hij nou... die is naar de eeuwige jachtvelden.
1: Daar konden ze meteen al raken dat hij definitief kapot was.
2: Hij was, ja.
1: Als ze het kunnen raken, anders, is meestal de voeding kapot, hè?
2: Anders, ja, nee, maar zo'n lucht was het niet.
1: Oh. Ja, de voeding die erin zat was ook kapot.
2: Het was net als dat, dat er een paar lijken in de koelkast lagen.
1: Ja, ja, ja.
2: Jongen, wat een... Nee, dat heb ik nog nooit... Ik heb vele gekke geuren geroken, maar zo'n geur heb ik nog nooit gerookt. Dus ja, goed. Dus, maar die monteur die was heel goed. Hij zat meteen al, hij zegt, wacht even in de WhatsApp-groep gooien. Dus, hij aan het meten, nou, zo was een inbouwkoelkast. Nou ja, goed, die moest daar dan... hij zegt, als u snel kunt schakelen, hij zegt, dan kan ik het ook. Ik zeg, en wat betekent dat? Hij zegt, nou, er staat er eentje op de zaak.
1: Oh ja.
2: Nog helemaal in de originele verpakking.
1: Ja.
2: Hij zegt, dan haal ik hem op en dan zet ik hem erin. Ik zeg, nou, dan kan ik ook gauw schakelen. Doen.
1: Ja.
2: Dus, wat dat betreft was ik wel blij met hem. Ik zeg, en als dit nou niet zo geweest is, nou, zeg, dan hadden we hem gewoon moeten bestellen. Hij zegt, en dan, ja, dan duurt een week voordat je hem in huis hebt.
1: Ja. En dan moet je alles ontdooien. Heb je ontdooien, dan kan je allemaal
2: en dan
1: wegdoen,
2: alles... Het is alleen maar koelen wat er bij mij in de keuken zit. Ik heb een apart vriezertje staan. Want dat, op de een of andere manier, technische manier, kon dat toen niet daar geplaatst worden waar ik het had willen hebben.
1: Ja.
2: Dus toen heb ik het maar gedaan zoals het kon, En nou. Dat betekende dus dat er geen vriezer bij hun kon. Dat het alleen maar koel. Nou ja, goed. En dan heb ik een vriezertje in de berging staan.
1: Oké, okay, dus je kon weer verder. Je kon het ook zo overpakken.
2: Ja, maar waar je koelt, dat vries je meestal niet in. Hè?
1: Nee,
2: maar dat was eventjes... goed, even een koelkastje wisselen. En toen komen we weer inruimen dat...
1: Had je er ook bonensoep in zitten in de koelkast?
2: Nee, die zat wel in de vriezer.
1: Oké. Okay.

0: Nou ja, dat heb jij net het probleem dat het niet koud blijft, hè?
1: Nee, ik had een probleem.
0: Ja.
1: Yes. Yeah.
0: Goed, dan de Ermeloze buurtvereniging verzoekt om een snelheidscontrole in Speelt. Dat komt zelf voor, hè? Dat buurten zeggen, we willen graag flitspalen hebben.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar Jan Katsburg en Tijmen van Steek verzoeken namens de buurtvereniging Speelt een flitscamera in Speelt. Voorkeur uit naar de plaatsing aan de Gaderseweg in Speelt. Want er geldt normaal een maximumsnelheid van 30 km per uur. Maar daar houdt zich geen mens aan.
1: Nee.
0: Dat kan ik me wel voorstellen, 30 is niks. Maar ze hebben zo'n mooie flexpaal daar in Ermelo.
1: Ja, hier. Alleen dat is weer een probleem.
0: Wat dan?
1: Daar gaat de gemeente niet over.
0: Oh?
1: Die is niet van de gemeente. Ze kunnen wel verzoeken om dat ding ergens neer te zetten. Maar die flexibele flitspaal, die is...
0: Wie bepaalt dat dan?
1: Dat wordt bepaald door, volgens mij, door justitie. Of door de politie.
0: Oh, ik dacht dat de gemeente Ermelo juist zo'n paal had aangeschaft. Dat ze zelf een beetje konden schuiven met die paal. Nee, maar dat kan dus helemaal niet.
1: Nee.
0: Tjonge, jonge.
1: Nee. Ze hebben wel van die waarschuwingspalen. Of van die...
0: Met die smileys erop.
1: Die smileys.
0: Ja. Maar, nou ja, goed.
1: Het is in ieder geval zo dat die mobiele flitspalen... die schijnen graag gewild te zijn. En die zijn constant...
0: Onderweg.
1: Onderweg. Ja. Yeah.
0: Ja. Nou, dat is een leuke baan. Dus mocht je nog wat willen, word flitspaal. Flexpaal. Dus dan komt het helemaal goed.
1: Flexibele
0: nou, dan is er een tijdelijk beperkt budget voor monumentensubsidie beschikbaar. En dan moet je wel snel zijn, want op het gebied van cultuur, sport en dat soort zaken gaat de gemeente in 2028 5 ton bezuinigen op subsidie.
1: Dat zullen ze voelen.
0: 5 ton.
1: Ja.
0: Er is aardig geld over, begreep ik. Maar goed, ze gaan bezuinigen.
1: Ja, goed, maar dat. Dat is weer een kwestie van creatief boekhouden, volgens mij.
0: Ja, en de een zegt, dan moeten we niet doen.
1: Want heel vaak, ik wil niet zeggen dat het in dit geval alles zo is, maar heel vaak was dat natuurlijk wel zo, dat ze geld overhielden, omdat ze bepaalde werken niet uitvoerden, die ze eigenlijk wel in dat jaar hadden willen doen.
0: Dus hou er niet over, ze hebben taken niet uitgevoerd.
1: Ze hebben taken niet uitgevoerd. Alleen, okay. dat wil je natuurlijk niet vertellen. Nee, je brengt veel liever van... Oh, we hebben zoveel overgehouden.
0: Maar het blijft maar een beetje gesteggel daar in Ermelo. Hè? Met die nieuwe coalitie en zo.
1: Ja,
0: nu was er weer dat de oppositie heeft pas maandag het coalitieakkoord gekregen. Terwijl de pers het al op donderdag en vrijdag daarvoor kreeg.
1: Ja.
0: Dan voelen ze zich weer gepasseerd. Ja, dat zou ik ook hebben.
1: Dan zou ik
0: ook denken van, joh, wat krijgen we nou? We moeten het gezamenlijk gaan doen hier en wij tellen niet eens mee.
1: Nee.
0: Jongen, wat een gang van zaken.
1: Ja. En dat wil dan wel opmijden in het bestuur.
0: Ja. En een voorbeeld zijn voor iedereen.
1: Het
0: vertrouwen wordt er alleen maar beter van. We gaan maar weer gauw wat vrolijkheid binnenhalen.
1: Toch wel.
0: Want bonensoep hebben we gehad. Nou moet ik eens even kijken, wat hebben we dan nog meer? Er waren nog veel meer verzoekjes. Oh ja, deze is nog van het bouwteam van Erik Rassen, bouwteam. Voor jou en je vrouw, Cindy Joenbert.
1: Dankjewel, Erik.
0: Ja.

0: Hatsje!
1: Joeghe!
0: Dat waren ze immer wieder zondags. Ja. Cindy en Bert en El Chapo zeggen van net over het slechte voorbeeld. Van je kan ook het voorbeeld zijn van hoe het niet moet. Maar dan moeten we inderdaad. Ah ja, dat kunnen we sowieso. Ah, politici, dat weet iedereen wel.
1: Ja.
0: Dat is tegenwoordig landelijk. Dat is het voordeel zoals het niet moet. Politici, zo moet het dus niet.
1: Juist.
0: Nou. Maar aan de andere kant. We hadden net zo'n nummer waarbij werd gezegd. Ja, ik ga uit van het goede in de mens. Ga jij uit van het goede of hou je altijd toch wel rekening met.
1: Laat ik het iets anders zeggen. Hoe beter ik mijn hond leer kennen.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja. Nou.
1: Hoe gaat het dan ook weer verder? Dus de grotere hekel krijg ik aan de mensen.
0: Oh ja, ik ken het spreekwoord niet. Dus ik was heel benieuwd hoe die zou aflopen.
1: Ja.
0: Maar zo, hoe beter ik mijn hond leer kennen.
1: Ja.
0: Dus, ja. Ja, dieren is er niks mis mee.
1: Onvoorwaardelijke trouw.
0: Nou, dat sowieso. Maar die hebben geen enkele gewoonte zoals wij. Die hebben oorlog maken, ruzie maken, echtelijke ruzies over het schoonhouden van het toilet. De asbakken die leeg moeten voor het bezoek of na het bezoek.
1: Ja.
0: Wij mannen denken dan, nee, doe maar na het bezoek, want dat bezoek kan dan de asbak mooi vies maken.
1: Ja, nou, bij ons staat geen asbak meer op tafel.
0: Nee, dus dat is vroeger was dat.
1: Vroeger was
0: asbak
1: dat,
0: moet je tegenwoordig uitleggen.
1: Ja.
0: Want dat is een asbak.
1: Asbach Oerald. Oh nee, dat is weer wat anders.
0: Ja, dat is weer
1: wat anders.
0: Ja,
1: op de middelbare school hadden we een leraar. Die vond dat altijd lekker. Dus,
0: Asbach Oerald.
1: Ja.
0: Okay. En was dan Duits leraar dan?
1: Hij staat op een gegeven ogenblik. Nee, hij gaf Engels bij ons.
0: Oh,
1: ja.
0: Heel bijzonder dan.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: En hij rookte een pijp.
0: En dan
1: had hij van die pijpen te pakken. Dat was Glen, was dat. En in eerste instantie rookte dat heel lekker. Maar als dat goed door je door begon te.
0: Had hij ook een assistent die Watson heet? Toevallig?
1: nee.
0: Leraar Engels, een beetje Sherlock Holmes.
1: Wat zo'n tante Sidonia.
0: Ja, zo'n type. Dat bedoel ik niet vervelend hoor. Maar ik vind dat Suzanne van Suzanne en Freek. Die heeft de kin, de onderbak, zeg maar de onderkaak van tante Sidonia, vind ik.
1: Ja, maar dat zou maar zo kunnen. Ik heb nooit zo goed opgelet. Maar ik zal de strip er eens naast leggen.
0: Moet je toch eens naast leggen. Ja. Goed. Nou, hebben we het leven met een verkorte samen.
1: Trouwens, ik kwam vanmorgen toen ik hier. Dat zal waarschijnlijk wel een grap wezen. In verband met een vrijgezellinnenfeestje.
0: Vrijgezellinnen?
1: Ja. Een groep meisjes tegen op de fiets.
0: Okay.
1: En ze hadden t-shirts aan.

0: En er stond iets achterop. Niet alle heksen zitten op een bezem. Dit is er een die fietst.
1: Ja, zelf kunnen ze wel een deugel, hoor.
0: Ik dacht nog eens even door. Ik denk van, poeh, schoon vooruit zeg wat die bruidegom heeft.
1: Ja, die bruidegom, dan weet je wel hoe laat het is. Die kan dan gaan vegen.
0: Als
1: hij geen bezem heeft, dan moet hij ervoor zorgen.
0: Dan moet hij
1: Ja.
0: Op de bezem zitten.

0: Ja, en dan zijn we toe aan de melding. De lijnen zijn gesloten. Ach. Kunnen geen verzoekjes meer ingediend worden, want dan zitten we al vol.
1: Nokkie nokkie vol.
0: Nokkie nokkie tot aan de dokkie zitten we vol. We gaan nog even naar Ermelo. Annemiek van Loon, een nieuwe vierde wethouder. Ja. Die is onafhankelijk, heb ik begrepen.
1: Dat is,
0: die zit niet
1: ja.
0: bij een partij, toch?
1: Hij is, nee.
0: Ja, maar nee, maar stiekem kunnen ze toch lid zijn van een partij?
1: Bedoel. Nou ja, goed, ze kunnen. Maar ze staan dus niet voor wat voor politieke partij. Dan ook staan ze te boek.
0: Maar een dame nu in het gezelschap. Dus met vier gaan ze doen. Erik van der Weijden van het CDA. Arp John Tichelaar van Eer en Ermelo. Ronald van Veen van de ChristenUnie. En Annemiek van Loon uit Epe. Ja. Nou ja, die zal uit Ermelo moeten komen. Want die zal dan ook moeten verhuizen.
1: Nou, je kunt ontheffing aanvragen. Hè?
0: Dat hebben ze bij Arp John ook gedaan. Hè?
1: Ja, die woont iets dichterbij.
0: Precies.
1: Was maar net over de grens heen. Dus, ja.
0: Nou, we gaan kijken.
1: Over de grens is over de grens.
0: Dat bedoel ik.
1: Dat is met buitenspel ook. Al is het maar een vingerkootje. Buitenspel is buitenspel.
0: Dat bedoel ik. Al is het ook maar een potloodpuntje. Ja, als we het dan toch over de politiek hebben. Maar ik ben benieuwd of Annemiek dan in Ermelo komt wonen. Ben ik heel benieuwd naar.
1: Ja, nou, ik denk het niet.
0: Ik denk het niet? Nee. Nou, dan gaan we alweer. Dan wordt er alweer...
1: Er zijn geen passende woning.
0: Natuurlijk. Nee, ze wil wel. De hele familie stond te trappelen, maar ja.
1: Die passende woning moet nog gebouwd worden. Voordat dat zover is, dan zijn we alweer in 2028... voordat de eerste schop in de grond gaat. Maar.
0: Ja, jij hebt nog een plaatje van vorige week meegebracht... van die ellendige hitte... Begrijp ik? Ja. Verdamde asfalt brandt.
1: Dat kan maar zo.
0: Hier in Nederland ook, hè? Ja, een hoop asfalt gesmolten en scheuren en noem het allemaal maar op. Ja.
1: Gooi
0: de Rooms-Katholieke kerk is zelfs een scheuring.
1: Neem het maar met een korreltje zout, zeggen ze dan.
0: Ja. Dat is heel slecht voor je, zout.
1: Te veel zout.
0: Oh ja, dat moet te voor staan.
1: Behalve het er goed van.

0: Verdamde, als wel Brent. En een mooi filmpje erbij. Wat een diepe stem heeft die man, hè?
1: Ja.
0: Zou de hele dag maar moeten praten, man.
1: Ik heb wel horen dat hij veel in de rook zit.
0: Ja. De provincie Putten steekt... de provincie Gelderland steekt 600.000 in Halvinkhuizen in Putten. Geld voor de fietsenroute, voor de das en waterzuivering. Nou, kijk eens aan. Ja, fietsenroute en waterzuivering en een das.
1: En een das.
0: Nou ja, bij de waterzuivering, dan mag ik hopen dat het badendas is.
1: Ja, goed.
0: En dan, Annemie, daar hebben we het al over gehad. Dan hebben we alle berichten en berichtgeving gehad. Er staan wat leuke finales te komen. Of achtste finales. Kunnen we zo wel even doorlopen. Maar laten we nog even... we gingen met de bus rechtstreeks naar Tirol.
1: Yes.
0: Had je plannen in die richting?
1: Ik hou altijd plan.
0: Oh ja, oké. Okay.
1: Ja.

0: Ja, ja. Zo, dan gaan we even een totootje invullen, Bert.
1: Ja.
0: ik noem even op. Canada, Marokko, wie wint?
1: Ik zou mijn geld op Marokko zetten, ja.
0: Ja, ik ook. Paraguay, ja. Frankrijk.
1: Ja. Je bent ook geneigd om te zeggen Frankrijk.
0: Ja.
1: Maar het zou best kunnen wezen dat Paraguay zich weer ontpopt tot een gevaarlijke outsider. En de Fransen nu ook nog eventjes naar huis stuurt. Dat,
0: nou, Brazilië, dus, Noorwegen.
1: Ja, dat wordt Brazilië. Dat, ja, voor mij wel.
0: Mexico, Engeland.
1: Dat wordt Engeland.
0: Ja, denk je? Ik denk Mexico.
1: Oké. Okay.
0: Portugal, Spanje.
1: Dat is broedermoord. Portugal, Spanje. Nou, ik ga voor Portugal.
0: Ik ga voor Spanje.
1: Oké.
0: Okay. Die verrekte Ronaldo die mag niet winnen. Verenigde Staten, België.
1: Nou, daar gaat België winnen.
0: Oké.
1: Okay. Ja, die hebben de winst ook mee.
0: Nou.
1: Dat,
0: en dan Argentinië. Ja, nee, dat is nog een beetje onbekend. Dus dat moet nog even afwachten. Want die moet nog wedstrijden gespeeld worden. Dus.
1: Ja, ja.
0: Nou,
1: ja,
0: we gaan het afwachten. En we draaien het laatste verzoekje. In een laatste verzoekje. Waar heb ik dat nou weer gelaten? Oh, daar heb ik het gelaten. Komt-ie, hoor.

0: Naast je bed. Ze alleen naast je bed. Dus. Ben naar de kapper geweest.
1: Ja, ook dat.
0: Ik zie een nieuwe bril, moet ik nog steeds aan wennen. Maar ik zag nog meer vanmorgen.
1: Ja, nee, klopt. Ik ben
0: naar de kapper.
1: Wanneer was dat? Dinsdagmiddag, ja.
0: Ja.
1: Dinsdagmiddag. Toen ik meteen weer, voordat het weer uit de hand liep, ik zeg, kappertje. Wanneer heb je weer tijd? Dus toen ik meteen weer een de volgende afspraak weer vastgezet.
0: Ja, houdt wel van kappertjes. Dan, ook op je pizza, kappertjes.
1: Kappertjes op de pizza, ja.
0: En had jij nou vroeger bruin haar of zwart haar?
1: Blond.
0: Blond?
1: Ja.
0: Had jij blond haar?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: In mijn tienertijd...
0: Mm.
1: Was het zelfs... haast tegen het wit aan.
0: Tegen het wit aan zelfs?
1: Ja, ja. Als ik nu wel foto's terugkijk van mij als ukkie en als iets groter ukkie...
0: Ja.
1: Dan valt altijd dat hele lichte,
0: lichte haar. Ja. Dus of je nou een ukkie of een uk was, het was up, daar licht...
1: Ja,
0: nou,
1: ja.
0: Dus te
1: later is er dan iets een bruinige gloed overheen gekomen. Dat dus toen was... Ja, donkerblond werd het toen genoemd.
0: Oké. En dan had je nou asblond eventueel.
1: Ja, dat kon je...
0: Meestal als iemand blond is, dan wordt hij inderdaad wittig.
1: Ja.
0: Als iemand zwart is, wordt hij grijzig.
1: Ja.
0: En als iemand bruin is, ja, dan weet je eigenlijk niet wat voor kleur dat gaat worden.
1: Ik ben wit begonnen, maar ik heb het rijtje anders afgewikkeld.
0: Je hebt het anders afgewikkeld, ja. Kijk, en ik had Annie Jansen klaar staan met meisjes met rode haren. Maar dat heeft allemaal geen zin meer, want dat gaat niet eens meer passen.
1: Nee.
0: Dus, dan haal ik hem er ook maar uit. Doei, Anne.
1: Volgende keer. Kom er tussen.
0: Volgende keer, ja.
1: Je zit op de bank. Reserveluister.
0: Ja, op de bank.
1: Yes.
0: Van volgende week. Nou, dan gaan wij maar gewoon doei zeggen. En daar hebben we deze keer 1,5 minuut voor. Nou.
1: Zo, hé. Hey. Ja. Dat is eventjes.
0: Doe eens gek, hè.
1: Ja, doe eens gek. Ja, nou. Eerst maar even het beroerde bericht.
0: En dat is?
1: Geen bitterbal.
0: Oh ja, geen bitterbal. Ja, inderdaad. Ik had me er al bij neergelegd. Maar dus, daar ga ik weer zitten nu.
1: Ik denk al, ik had een mosterd meegenomen, maar dit is mosterd naar de maaltijd.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, dus, goed, van de andere kant. Dan moet ik thuis nog maar eventjes iets gaan rommelen in de bak. Misschien kom ik nog wel wat tegen. Als vervanging voor kan dienen. In de vriezer heb ik nog zo'n zakje van de gemengde bruine fruit staan. Die komt wel eens even op de bakplaat gooien.
0: Oh, even op de bakplaat. Ja. Doen. We hebben deze week een airfryer gekocht. Dus
1: eens
0: even proberen.
1: Ja, ik heb ook zo'n ding gehad, maar ik heb hem op een gegeven moment aan de jongens gegeven. Ik zeg, alsjeblieft. Ik kon er niet aan wennen.
0: Dan moeten ze eigenlijk op de wc neerzetten, want je raakt helemaal niks. Gewoon op een airfryer zitten kakken.
1: Ja.
0: Goed, maar nu moeten we opschieten. Iedereen doet geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel even aanstaan. Dan komen we morgen vroeg om 9 uur op je bed.
1: Denk er maar, hè.
0: Ja, en maandagmorgen dan ben ik er weer.
1: Om 7 uur.
0: Om 7 uur en dan voor nu een fijn weekend.
1: Ja.
0: Toedeledokie.
1: Doei.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn licht gewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn is de weg dicht tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De andere kant op de A50, maar dan richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Alfred Loenen, 10 minuten oponthoud. En op de N50, Emmeloord richting Zwolle, tussen Kampen, Noord en knooppunt Hattemerbroek, 10 minuten verdraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Veluwe FM.
1: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
8: Die Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
9: Dit is Veluwe FM.
10: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
11: Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer-cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligers...

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Alfred Hoenderlo 20 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Arnhem tussen Apeldoorn en Alfred Loenen een kwartier oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Valburg een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Dit is het nieuws uit de regio.
3: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, ter hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. Een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.
2: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht een half uur vertraging. Op de A50 Arnhem richting Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je een uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os heb je bij knooppunt Bankhoef een half uur vertraging. Ook hier ging het mis en de linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Arnhem kan omrijden via Nijmegen over de A73 en de A325. En op de N310 Arnhem richting Elburg tussen de afrit Schaarsberg en Otterlo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bluesliefhebbers van de Noordwest-Veluwe. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Let the Blues Get In. En dat allemaal op Veluwe FM, de radiozender voor die Noordwest-Veluwe. En ik ben Alexander en ik heb weer 2 uur blues voor jullie bij elkaar gehaald. En dat begint vandaag met het bluesorkest van de Engelsman Jules Holland. Hij maakt al jaren muziek van hoog niveau, ook in samenwerking met bekende bluesgasten. Hij is zelf pianist, zanger en bandleider, maar ook televisiepresentator van het BBC-programma, muziekprogramma moet ik zeggen, Later with Jules Holland. Nu een instrumentale song van hem en his Rhythm and Blues Orchestra, Hop the Wagon.

Ever Said It Was Easy door Delbert McClinton en Glenn Clark. Zij maakten samen in 2013 het album Blind, Crippled and Crazy, opgenomen in Nashville. En je hoort door de hele cd heen dat de heren er veel plezier in hadden. De Engelsman Jimmy Page, inmiddels in de 80, is vooral bekend als oprichter van Led Zeppelin in 1968. Daarvoor speelde hij al 2 jaar in de Yardbirds. Na zijn vertrek bij Led Zeppelin in 1980 deed Jimmy Page veel studio- en productiewerk en speelde hij met meerdere bands en collega's. Zo ook in 2000 met John Paul Jones, dat het album Lovin' Up a Storm opleverde. En van dat album nu Burn Up.

Ook uit Engeland komt gitarist en zanger Matt Schofield. Hij speelt met zijn band, en dat was in dit geval een trio, vooral eigen materiaal dat een mix is van blues, jazz en funk. Een gezaghebbend gitaarmagazine rekent hem tot de 10 beste Britse gitaristen. En je hoorde hem hier in Pack It Up. Ollie Hoskins was de leadzanger van de gospelgroep The Dixie Nightingales. In 1968 tekende de groep bij het Stax label en werd het Ollie and the Nightingales. Toen Ollie Hoskins solo verder ging, deed hij dat onder de naam Ollie Nightingale. En zo werd en bleef hij een populaire soul- en blueszanger in en rond Memphis. Van hem nu, The Bullshit Song.

Sometimes door soul- en blueszanger, maar ook gitarist, arrangeur, songwriter en producer Johnny Rolls. Hij was sterk beïnvloed door de deep soul- en gospelmuziek uit de 60e jaren en inmiddels heeft hij op zijn nu 75e een flinke discografie op zijn naam staan, bijna 30 albums. Johnny Rolls was verder ook de ontdekker van de 10 jaar jongere Johnny Marshall. Dankzij Rolls heeft Johnny Marshall 3 albums opgenomen. In 1998 1, in 1999 en in 2001 nog 1. En daar bleef het voorlopig bij. Intussen, tot de dag van vandaag, is Johnny Marshall met zijn Blues Buddies vooral aan het toeren. Van zijn laatste album uit 2001 dus, 98 Cents in the Bank, That's Where I Stay.

0: down. Way down. That sun go down. Low down. That sun go down.
1: Meet Me in the Bottom door Charlie Sayles, die geboren is in 1948. Hij is als zanger en mondharmonica-blazer van de Chicago Blues. En hij heeft gespeeld met Pete Seeger, Bobby Parker, Deborah Coleman en Bill Monroe. In het leger werd hij door een medesoldaat aangetrokken tot de mondharmonica. En het luisteren naar B.B. King zette hem op het bluespad. Noel Redding, en die is van 1945, is met name bekend geworden als eerste bassist bij Jimi Hendrix. Na zijn vertrek daar in 1969 speelde hij als gitarist nog in diverse bands, totdat hij zijn eigen band, eenvoudig de Noel Redding Band genoemd, begon. Uit 1998 nu een live opname van het Willie Dixon nummer My Babe, Noel Redding.

Pearl River Blues door Paul Reddick en de Sidemen uit Toronto in Canada. Paul Reddick was met zijn band actief gedurende de 90er jaren tot in de vroege jaren 20. Het album Rattleback uit 2001, waar deze song op staat, kreeg diverse nominaties voor bluesprijzen, waaronder de prestigieuze W.C. Handy Award. Vanaf begin jaren 2000 ging Paul Reddick als zanger en mondharmonica-blazer solo verder. Jeff Beck is zijn hele leven al een gitaarfenomeen van de hoogste orde. Helaas, begin 2023 is hij overleden op zijn 78ste, maar zijn muzikale erfenis is legendarisch. Hij maakte naam in het begin in de Yardbirds. Eind 1966 ging hij met zijn eigen Jeff Beck Group door met Ron Wood, Ainsley Dunbar en Rod Stewart. Gedurende zijn hele muzikale leven speelde hij met wie hij het goed kon vinden en werd hij geroemd om zijn vernieuwende gitaarspel. Nu hoor je Jeff Beck samen met Terry Bozzio op drums en Tony Hymas op keyboards in Savoy.

Uit Noorwegen was dit Lost Pearl door Björn Bergen. En die gitarist komt uit een dorpje aan de Noorse fjordenkust op de hoogte van Oslo ongeveer. Ook daar blijkt dus de blues te zijn doorgedrongen. Sinds 1997 brengt Björn Bergen gestaag zijn albums uit en toert door een groot deel van Europa. En vooral in Frankrijk wordt hij enorm gewaardeerd. Otis Rush leefde van 1934 tot in 2018 en heeft de blues in de 50e jaren en alle jaren daarna volop meegemaakt. Hij kwam uit Philadelphia, in dit geval een dorpje in Mississippi, als zoon van een katoenplukker. Hij wilde in de muziek en vertrok op zijn 14e naar Chicago. En daar werd hij een vertolker van de West Side Chicago Sound, net als Magic Sam en A Buddy Guy. Van deze Otis Rush nu, Homework.

dit Homework van Otis Rush sluit het einde van het eerste uur Let the Blues Get In in. Is er nog één te gaan, om het zomaar eens te zeggen. Tot slot is nog een bluesman, en ook op leeftijd, de nu 78-jarige Jimmy Duck Holmes. Hij geldt als de laatste van de Bentonia bluesmen, bluesers uit de plaats Bentonia, die een aparte gitaarstijl speelden. Dan moet je denken aan Skip James en Jack Owens. En deze Jimmy Holmes runde het en runt nog steeds het Blue Front Café, de oudste nog bestaande juke joint langs de Mississippi Blues Trail. De muzikale carrière van Jimmy Holmes begon op het Bentonia Blues Festival dat hij met zijn moeder in 1972 voor het eerst had georganiseerd. Van zijn cd Cypress Grove uit 2019 nu Going Away Baby. Tot zo dadelijk na het nieuws voor het tweede uur Let the Blues Get In.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De FIOD heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De FIOD kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens gebeurde eerder bij Zevenaar een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt nog 25 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij knooppunt Beekbergen ging het mis met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een uur op onthoud. Op de A50 richting Os bij knooppunt Ewijk een ongeluk. Daardoor heb je 25 minuten vertraging. De weg is wel weer vrij. Dan de N304 Ede richting Apeldoorn. Bij Hoenderlo 20 minuten op onthoud. En op de N310 Arnhem richting Elburg. Bij Otterlo 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Bluesliefhebbers, welkom terug voor het tweede uur Let the Blues Get In met mij. Ik ben nog steeds Alexander en ik heb ook dit tweede uur weer van alles bij elkaar geraapt. En dan begin ik met Stevie Ray Vaughan. Onlangs kreeg ik in handen een cd met opnames van, de laatste tour van Stevie Ray Vaughan. En dat was in 1990. Met deels bekende songs zoals The House Is Rocking, Lookout Little Sister en Voodoo Child. En wat minder bekende songs van Stevie Ray Vaughan. En een daarvan was van Willie Dixon, Let Me Love You Baby, Stevie Ray Vaughan.

Blues Ain't Nothing But A Good Woman On Your Mind. Een lange titel voor een stevige bijdrage van gitarist Philip Sacy uit Canada. In Toronto kwam hij op en heeft hij nog deel uitgemaakt van de band van Jeff Healey. In 2004 toerde hij met Melissa Etheridge en heeft ook diverse bijdragen geleverd op haar platen. En op eigen naam gaat hij er meestal stevig tegenaan, deze Philip Sacy. James Blood Ulmer, die vorige maand op 3 juni overleed, 86 jaar oud, was een jazz, free funk en bluesgitarist. Hij heeft een lange staat van dienst, niet in het minst door zijn samenwerking met een groot aantal grote, zowel in de jazz als in de blues. Ook nam hij in 2003 een album op met Rodolphe Burger, gitarist en keyboardspeler. En van deze cd, getiteld Guitar Music, James Blood Ulmer en Rodolphe Burger met de Meteor Band in Are You Glad to Be in America? Are you glad to be-

Long Black Veil van de beroemde band The Band. En dat is niet direct een bluesband, maar ook bij deze mannen, zoals Robbie Robertson en Rick Danko, lag de blues nooit ver weg. In de tijd dat Derek Trucks zich nog niet met Susan Tedeschi verbonden had, klonk de band vaak nogal Allman Brothers-achtig. En dat is niet helemaal vreemd, omdat Derek Trucks ook bij de Allman Brothers heeft gespeeld. Van de opname van een optreden in het Georgia Theater in Athens in Georgia krijg je nu het nummer Freddy's Dead. En dat is een superlang stuk waarin met name de gitaar van Derek Trucks alle ruimte krijgt.

Thank you very much. Good night. We love you. Thank you.

0: Dank je.
1: En dat was Betty en Dupree van Willie DeVille. En toen zanger en gitarist Willie DeVille, zoals William Paul Borsey zich op het podium noemde, speelde in de band met de van hem afgeleide naam Mink DeVille, had hij een paar grote hits, zoals Spanish Stroll. Als Willie DeVille schreef hij prachtige teksten en muziek. Nou, dit was daar een voorbeeld van, Betty en Dupree. Zanger John Hiatt, en die is van 1952, valt niet altijd in één hokje te plaatsen. Americana, folk rock, country, blues en heartland rock. Nadat hij jarenlang vooral voor andere songs had geschreven, kreeg hij zelf succes. Eind jaren 80 begon zijn opmars. En van hem nu het titelnummer van zijn album, Pirate Radio.

Jumping at Shadows door gitarist en zanger uit San Francisco, Steve Freund. Hij heeft volop getoerd door heel Amerika en zijn albumproductie is dan wel niet enorm, maar mag er wel degelijk zijn. Gitarist Voo Davis uit Chicago heeft in de band van Eddie King gespeeld. Hij is heel talentvol en vooral ook multi-instrumentalist. Hij speelt een groot aantal verschillende gitaren, ook mandoline, pedal steel gitaar en keyboard. Van zijn album uit 2015, Midnight Mist, Voo Davis in When I Get Back to You.

Made Up English Oceans door de Southern Rock Band Drive-By Truckers uit Athens in Georgia. Sinds 1996 toert de band onophoudelijk, wat hen een trouwe aanhang heeft opgeleverd. De diverse wisselingen in de bezetting veranderden wel iets, maar niet echt veel in de sound van de band. Ik had verder nog nooit gehoord van gitarist Donavon Frankenreiter uit Californië. Hij blijkt niet alleen muzikant, maar ook een surfer, een verwoed surfer zelfs, te zijn. Zijn samenwerking in 2005 met gitarist Jack Johnson en G. Love leverde een EP op met 6 songs, waaronder Heading Home.

van dat gesurf was niet zo heel veel terug te horen in de muziek. En het hoeft natuurlijk ook helemaal niet met dit heading home van surf en muzikant Donavon Frankenreiter samen met Jack Johnson en G. Love. En daarmee kom ik alweer tegen het eind van deze Let the Blues Get In. 2 uur lang blues, 2 uur van alles door elkaar. En het past toch steeds, tenminste dat vind ik dan. Heb je er andere ideeën over? Of wil je iets laten horen waarvan je zegt, van, nou dat hoort er echt in thuis? Dan kan dat, laat dat vooral weten aan mij. En dat kan als je daar een mailtje voor stuurt naar bluesblog@hetnet.nl. Antwoord krijg je sowieso en als het een beetje wil, dan neem ik je suggesties graag mee. En dan zo eindigt deze aflevering van Let the Blues Get In met de Neville Brothers uit New Orleans. Deze 4 broers Art, Aaron, Charles en Cyril Neville begonnen in 1976 en hun zang gaf de band hun aparte geluid. Nu, tot besluit van deze Let the Blues Get In uit 1986, live opgenomen Mojo Hanna van de Neville Brothers. Bedankt weer voor het luisteren en graag weer tot de volgende Let the Blues Get In.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. De rechtbank oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar nog eens met 3%. En volgend jaar stijgen de verkeersboetes weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden boetes de staatskas ongeveer 1 miljard euro op. De gevolgen van deze uitspraak van de rechter zijn nog niet bekend. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer van de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. Sigarettenfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen 3 jaar ruim 1 miljoen euro aan subsidie gekregen om de CO2-uitstoot terug te dringen, heeft RTLZ uitgezocht. Het ministerie zegt dat het anti-rookbeleid van de overheid losstaat van subsidies en dat Philip Morris aan alle voorwaarden voldeed. 3 Rotterdammers zijn aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. Bij invallen zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen, zegt de FIOD. De opsporingsdienst kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er nu 130 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A50, daar kom ik zo bij. Hier is de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Westervoort. 10 minuten vertraging door een auto met pech. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leuze-Zuid en Nijkerk, doe je er een kwartier langer over. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een uur vertraging op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterbergen en knooppunt Beekbergen staat het zo goed als stil over 16 kilometer. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk 20 minuten extra. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Presikhaaf ben je een kwartier langer onderweg. De N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 is de vertraging 1/2 uur. En dat geldt ook voor de N310. Van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Veluwe FM.
6: Oh, lekker warm in huis. Heerlijk. Ik heb geen spijt van de installatie van die moderne Nefit HR-ketel. En met de nieuwe Nefit Easy Thermostaat ben ik helemaal klaar voor de toekomst. Vakkundig geïnstalleerd door Hadeboer Installatietechniek in Putten. Zekerheid in loodgieterswerk, verwarming, sanitair, dak- en zinkwerk. Kijk op hadeboerinstallatie.nl.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

zfm.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? You know it's

0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
1: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat er 150 kilometer file. Op de A12 Utrecht-Arnhem heb je tussen Wageningen en knooppunt Waterberg 20 minuten vertraging. Drie kwartier langer onderweg ben je op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn tussen knooppunt Waterberg en Hoenderlo. En dat komt door bergingswerkzaamheden. De weg is afgesloten daar. Omrijden doe je via Zutphen over de A12 en de A348. Dan op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Heteren heb je een kwartier vertraging. En op de N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de aansluiting met de N304 doe je er een uur langer over. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen de afrit Wekerom en Otterloos de vertraging een half uur. En op de N310 Arnhem-Elburg tussen de afrit Schaarsberg en Otterlo doe je er 40 minuten langer over. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoord en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. In de aanloophaven van Zeewolde vindt zondag de lokale editie van Swim to Fight Cancer plaats. Tijdens het evenement zwemmen deelnemers verschillende afstanden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 500 meter, 1 of 2 kilometer. Het parcours voert door de aanloophaven, de voorhaven, de pluuthaven en de eilandgracht. Toeschouwers kunnen de zwemmers vanaf de terrassen langs het water aanmoedigen. Het programma begint om 12 uur met de inschrijving. De eerste zwemmers vertrekken om 1 minuut over 1. Rond 3:30 wordt de opbrengst van het evenement bekendgemaakt. Pluimveeverwerker Storteboom heeft bij de rechtbank bezwaar aangetekend tegen de weigering van een vergunning voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en de bouw van een schoorsteen in Putten. Volgens de Puttenaar gaat het vooralsnog om een pro forma bezwaar. Het bedrijf krijgt de gelegenheid de gronden van het bezwaar later aan te vullen. Storteboom is het niet eens met het negatieve advies van Waterschap Vallei en Veluwe dat stelde onvoldoende capaciteit te hebben om het extra afvalwater van de uitbreiding te verwerken. De geweigerde vergunning heeft ook gevolgen voor de woningbouwplannen in de bosranden. En tot slot, de straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, de hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse Bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er nu 130 kilometer file. Veruit de meeste vertraging heb je op de A50, daar kom ik zo bij. Hier is de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Westervoort. 10 minuten vertraging door een auto met pech. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Leuze-Zuid en Nijkerk, doe je er een kwartier langer over. Een ongeluk met een vrachtwagen zorgt voor een uur vertraging op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Beekbergen staat het zo goed als stil over 16 kilometer. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk 20 minuten extra. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elden en Presikhaaf ben je een kwartier langer onderweg. De N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304 is de vertraging een half uur. En dat geldt ook voor de N310 van Arnhem naar Elburg tussen Schaarsbergen en Otterlo. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Leerlingen van groep 7 van basisscholen De Klokbeker, de Prins Bernhardschool en de Beatrixschool hebben woensdagmiddag tijdens het kinderdebat in het Huis van Ermelo plannen gepresenteerd om de gemeente aantrekkelijker, socialer en actiever te maken. De kinderen kregen vooraf ondersteuning van raadsleden en fractievertegenwoordigers die op de scholen uitleg gaven over het werk van de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Tijdens het debat presenteerden de leerlingen onder meer plannen voor een sport- en speelveld, een inclusieve speeltuin, een pumptrack en een touwenparcours. Het plan van De Klokbeker voor een duurzaam touwenparcours in het Indianenbos kreeg de meeste stemmen. De politie is op zoek naar 2 jonge vrouwen die worden vermist in de omgeving van Harderwijk. Het gaat om een 16-jarig meisje en een 19-jarige vrouw. Over hun welzijn bestaan zorgen. De 16-jarige heeft volgens de politie vermoedelijk lang rood haar en een lichte huidskleur. De 19-jarige heeft eveneens een lichte huidskleur en vermoedelijk blond haar met een zogenoemd Curtin Banks kapsel. Over de kleding die ze dragen is geen informatie bekend. De politie roept iedereen die de 2 ziet of informatie heeft over hun verblijfplaats om meteen contact op te nemen met 112. Ook bij twijfel wordt gevraagd de melding meteen door te geven. En tot slot, een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen.
5: Dit is Veluwe FM.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Na de woningbrand gisteren in de Noord-Hollandse plaats Huizen is iemand overleden. Het is een van de twee mensen die gewond raakten. Voor de brand was er een explosie. Het is nog onduidelijk waar die door is veroorzaakt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Er werd een tijdje gezocht naar een derde persoon, maar die bleek er niet te zijn. Vanwege de brand moesten 12 omliggende huizen worden ontruimd. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens een rechtbank is daardoor het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. De kantonrechter vindt ook dat er sprake is van een verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad moeten nog kijken naar de verhoging van de verkeersboetes. Het waterschap in Friesland neemt maatregelen vanwege het grote aantal dode vissen in het zuidoosten van de provincie. Door de hitte zijn op 10 locaties honderden dode vissen komen bovendrijven. Door het warme weer en de zware regenbuien ontstond een zuurstoftekort in het water. Het waterschap in Friesland regelt extra schoon water op plekken waar vissen nog te redden zijn. Het weer. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe en in het noorden kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland. Tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem heb je tussen Wageningen en Knoopend Waterberg 20 minuten vertraging. Dan de A12 richting Duitsland voor de grensovergang heb je een kwartier extra nodig. A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Knoopend Waterberg en Knoopend Beekbergen staat het nog steeds stil. De weg is afgesloten vanwege het bergen van een gekantelde vrachtwagen. Verkeer van Arnhem naar Apeldoorn rijdt om via Zutphen over de A12 en de A348. Dan de A50 Arnhem-Os, een half uur langer onderweg tussen knooppunt Grijshoort en Heteren. De N224 Arnhem-Veenendaal tussen de A12 en de N304, drie kwartier vertraging. Op de N304 van Ede naar Apeldoorn bij Otterlo 25 minuten vertraging. En de N310 Arnhem-Elburg, ook bij Otterlo, 35 minuten extra reistijd. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. De hulpdiensten zijn donderdagavond uitgerukt voor een verkeersongeval met letsel aan de Meskampersteeg in Putten. De melding kwam rond 6:30 binnen bij de alarmcentrale. Daarop werd een ambulance naar de locatie gestuurd om medische hulp te verlenen. Over de aard van het ongeval en de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. De toedracht van het incident wordt onderzocht. Een brandmelding bij een woning op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft donderdagavond geleid tot een grootschalige inzet van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande woningbrand. Uiteindelijk bleek ter plaatse dat een smeulende prullenbak de rookontwikkeling had veroorzaakt. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor grotere schade aan de woning kon worden voorkomen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je nog 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen. A12 naar Duitsland bij Zevenaar een kwartier extra. De gekantelde vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn zorgt voor 40 minuten vertraging tussen Arnhem Centrum en Hoenderloo. Er zijn nog twee rijstroken daar dicht. De A50 van Arnhem naar Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En op de N304 Ede-Apeldoorn heb je bij Otterlo een half uur vertraging. En op de N310 van Arnhem naar Elburg ook bij Otterlo een half uur extra reistijd. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oosten en knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Renate Kok met het NOS Journaal. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar, omdat de situaties van de bewoners te verschillend zijn. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Ze wijst op de grote woningnood en zegt dat er alleen ingegrepen wordt als er bijvoorbeeld sprake is van een onveilige situatie. Formeel wonen er bijna 60.000 mensen op zo'n vakantiepark, maar waarschijnlijk ligt dat aantal veel hoger. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. Dat meldt de commissie. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van de scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat er opnieuw bedreigingen binnen waren gekomen. De coronacommissie noemt dat onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege het onweer dat langs de kust trok. En Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt transfervrij over van Manchester City. Zijn contract bij de Engelse club werd niet verlengd. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer blijft vanavond lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op regen. Temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn heb je nog steeds 20 minuten vertraging tussen Schaarsbergen en Knooppunt Beekbergen. Dat komt door het ongeluk met die vrachtwagen. Twee rijstroken zijn de komende uren nog dicht. In het oosten van het land heb je 10 minuten vertraging op de A12 naar Duitsland tussen Oosterbeek en Knooppunt Velperbroek. Dat komt door een auto met pech. Een stukje verderop, voor de grens zelf, heb je een kwartier vertraging. En op de A50 van Eindhoven naar Arnhem tussen Os-Oost en Knooppunt Bankhoef is de vertraging 20 minuten. En de andere kant op, tussen Knooppunt Grijshoort en Ewijk, doe je er ook 20 minuten langer over.
7: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Luisteraars en amateurs, even serieus moment in de show. Maar u wordt gewaarschuwd voor deze uitzending van de jongens. Het is een drama. Ik zou zeggen, zet de radio zachtjes en sterkte gewenst. Kop terreur.
9: Mark, Rusticus, Dennis

0: Een hele goede avond. En van harte welkom bij een nieuwe uitzending Stennis met Jasper en Dennis.
1: Zeker.
0: Tot nu toe gaat het heel goed, Jasper.
1: Ja, valt niet tegen.
0: Nee.
1: Ik moet eerlijk zeggen.
0: We zijn alleen niet te horen, maar dat geeft niet.
1: Ik heb echt geen idee wanneer ik voor het laatst techniek heb gedaan.
0: Nee, dat weet ik ook
1: lang
0: niet.
1: Geleden.
0: Ja, zeker. Dat is voor de coronatijd zo'n beetje.
1: Ja, nog in de oude studio, denk ik.
0: Ja, dus.
1: Als het vanavond misgaat...
0: Moet het demofilmpje even opzoeken of heb je de handleiding en bekeken?
1: Nee, ik heb hem bekeken.
0: Ach, gelukkig.
1: Ja, goed, mocht het vanavond misgaan, dan is het mijn schuld. Ik sta weer eens achter de knoppen.
0: Zeker.
1: En dat is lang geleden, dus...
0: Ja. Dan kan ik muziek uitzoeken, hè. Dan hebben we die taak ook weer gedaan.
1: Ja, dat bevalt me niet zo.
0: Oké.
1: Goed, we zijn begonnen met Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld.
0: Ja. Is dat inmiddels al de nieuwe nummer 1? Of,
1: Dat weet ik niet. Nou, kijk. Ik deed gisteren mee in de Putterse pubquiz.
0: Ja.
1: In de
0: Huifkaart.
1: Ja, in de
0: Huifkaart.
1: Ja,
0: is dat nu verplaatst?
1: Nee, daar. En in de muziekronde zat deze.
0: Zo.
1: En tot mijn verbazing...
0: Wist niemand hem.
1: Nee, was ik degene die deze goed had.
0: Zo.
1: Ja. En dat komt door dit programma. Dus ik dacht dat ze eerbetoon.
0: Heel goed. Nou ja. Heb je nog een prijs gewonnen? Of kwam je niet verder dan de voorrondes?
1: Nee, we zijn tiende geworden van de 35 of zo. Dus,
0: prima. Keurig gemiddeld.
1: Dicht bij een schaaltje bitterhard natuur geweest.
0: Kijk.
1: Maar niet gewoon.
0: Nee, oké. Okay.
1: Mooi.
0: Leuk.
1: Vanavond, alles zit er weer in, denk ik.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Ik
0: had al een aantal plaatjes opgezocht. Foute plaat hebben we straks natuurlijk.
1: Ja.
0: Stennis klassiekertje, ook die zit erin. Stennis momentje zit erin. Natuurlijk, wat kan mij het schelen? En natuurlijk brandweer, politie, ambulance, nieuwtjes en gewoon nog heel veel, veel meer.
1: Ja, dat allemaal tot aan de klok van 8.
0: Ja.
1: Lekker blijven zitten, radio
0: zeker.
1: Aan. Klein biertje optrekken.
0: Nog 52 minuten.
1: Ja. En dit is een Akda de Munich.
0: Zo.
1: Ja. Heb jij een lijstje gezet, zag ik. Want morgen wordt fantastisch, zeg.
0: Zeker.
1: Ben benieuwd.

0: Agda en de Munnik waren dat met morgen wordt fantastisch.
1: Ja, ja, ja, ja, fantastisch weer, denk ik, hè.
0: Nou, morgen wordt het redelijk.
1: Nou, ik vind het wel lekker, hoor. Graden tussen de 20 en 24 graden.
0: Ja, wel volgens mij redelijk wat wind, maar...
1: ja, maar dat geeft niet.
0: Maar. En dit was van toen ze weer terugkwamen, hè.
1: Ja,
0: dat
1: ze een poosje uit elkaar waren. Zeker.
0: Goed, hoe was je week?
1: Goed. Oh. Nou, wat heb ik gedaan eigenlijk van de week? Ik heb lekker gewerkt. Zondag heb ik gesport. Ja, afgelopen zondag, klopt.
0: Goed zo.
1: En voor de rest gewoon lekker gewerkt. Geen gekke dingen, geen veilingen, geen...
0: Nee. Oké.
1: Het valt allemaal mee.
0: Nou, keurig.
1: Gewoon lekker bezig.
0: Oké, mooi.
1: Ja. En bij jou?
0: Zaterdag had ik een verjaardag.
1: Oh, kijk.
0: Zondag hardlopen.
1: Zo, de hele dag.
0: ja. Verder ook gewoon vooral heel veel gewerkt eigenlijk.
1: Oh.
0: Er was weinig ruimte voor andere dingen op het moment.
1: Ja, dat heb je wel.
0: Ja, de pubquiz.
1: Ja, leuk. Ja. En uit hoeveel man bestond dat team?
0: 5.
1: Oké.
0: Vijf mensen bestaat al ieder team zo'n beetje uit. Dus.
1: Ja, en dan zijn er niet alleen maar muziekvragen, neem ik aan.
0: Nee. Het zijn 8 rondes.
1: Ja.
0: En er is altijd 1 plaatjesronde. Dus moet je logootjes en zo raden. En je hebt altijd een grabbelton.
1: Oké.
0: Dus dat is van alles en nog wat. En je hebt de nieuwsronde. En je hebt altijd de muziekronde.
1: Ah.
0: En voor de rest wisten ze een beetje.
1: Ja, nou ja, leuk.
0: Dus,
1: leuk.
0: En wij doen altijd de muziekronde, de joker inzetten.
1: Ja,
0: dat
1: snap
0: er goed in.
1: Snap ik.
0: Missen we, denken we.
1: Ja.
0: Nou, goed. Zometeen de fouten verlaten. We gaan eens even
1: zeker,
0: wat opzoeken.
1: Ik ga wat opzoeken.
0: Deze mannen zijn komende week dinsdag, volgens mij, zijn ze in Nederland.
1: Oh.
0: En ik probeer daar nog
1: ga
0: even kijken.
1: Nog heen?
0: Het is uitverkocht, dus ik probeer via ticketswap
1: even
0: kijken.
1: Ticketswap misschien.
0: Want ik wilde er nog wel graag heen, eigenlijk. Madness.

0: Ja, komende dinsdag staan ze dus in de aanvast. Het is hartstikke uitverkocht. Dus, maar ja, ik zou er nog wel heen willen. Hartstikke leuk hoor. De vrienden van Madness.
1: Ja, nou ja, wie weet. En op een ticketswap een kaartje. Iemand die toevallig ziek is en niet gaat. Of,
0: ja, er komen nu tegenwoordig er komen steeds meer kaartjes per dag bij. Dus als er ook nog een beetje normale prijs komen.
1: Dat is het voordeel. Ja, ik zag zelfs van de Zwarte Cross zijn ook gewoon nog kaarten te koop.
0: Nou.
1: Alleen nog te duur.
0: Ja, ja, weet je, heb je geen kaarten?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, spannend.
1: Nou ja, op zich niet. Maar ik ga ervan uit dat ik voor €50 goedkoper ze nog wel kan krijgen.
0: Ja, oké. Nou, mooi.
2: De foute plaat. Nog fouter dan fout.
0: Ja, want het is 16 minuten over 7. Dus we zijn wat te laat.
1: Ja.
0: Dat geeft allemaal niet. Denk ik.
1: Nee, op zich maakt dat niet uit, hè.
0: Was het de bedoeling dat we deze gaan doen?
1: Nou ja, weet ik niet. Ik heb hem een minuut geleden erin gezet, zo'n beetje tegelijk met jou. Dus ik denk, als foute plaat, maar deze, gewoon als
0: deze is,
1: leuk.
0: Ja, deze is nieuw vandaag, zag ik. Die is vandaag uitgekomen.
1: Oké, nou ja, dan doe je die,
0: joh. Nee, want die moet ik nog even een keertje beluisteren.
1: Oh, die moet je nog voorbeluisteren.
0: Ja, die moet ik even voorbeluisteren.
1: Ja.
0: Dus,
1: Oké, nou ja, dan doe je een ander fout plaatje, hè. Want we hebben er genoeg.
0: Ja, nou goed, ik had eigenlijk bedacht dat jij de eerste foute plaat wou, dus ik, nu weet ik het allemaal niet.
1: Welke, och jee ook.
0: Heb je nog eentje van zeg, nou, doe die maar eens foute plaat, wat zin in?
1: Daar vraag je me wat. Zo. Ja. Dat komt zo even dan tussendoor.
0: Ja, nou ja, we scrollen gewoon even rustig door het lijstje heen. Dus even kijken wat er allemaal voorbij komt, hè.
1: Poco
0: Loco is misschien wel leuk.
1: Oh ja, dat is ook wel leuk. En anders dit is toch ook wel een beetje fout,
0: wat?
1: Ik heb hem net toegevoegd aan het lijstje.
0: Oh.
1: Dacht ik.
0: Ja.
1: Nou ja, is toch een beetje fout.
0: Ja, maar nu heb ik al bedacht dat ik Poco Loco wil doen.
1: Oké.
0: Ja.
1: Ik hoor net dat we Poco Loco doen.
0: Ja, maar dat heb ik net benoemd. Dus iedereen gaat er nu vanuit dat doen.
1: Ja, zeker.
0: Nou, mooi. Poco Loco. Van de Poco Loco gang.
1: Oh ja. Ja, ik ken hem wel.
0: Nou, dat is fijn. Jij hebt hem ook toegevoegd, denk ik.
1: Nee, denk het niet.
0: Nou, het is toch VLUFM toegevoegd, dus. Meestal ben jij dat. Kan ook Marks zijn.
1: Ja, dat denk ik.
0: Ik weet het niet meer eens.

0: Hij laat jou maar van een plaatje. Ja, ja, ja.
1: Poco Loco van de Poco Loco Gang.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ik ken hem niet.
1: Nou, ik zal eerlijk zijn dat ik in mijn gedachten was het een ander liedje.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, dat kan het me voorstellen.
1: Ja, daar krijg je van als je platen niet voor beluistert.
0: Nee, zeker, hè, zeker. Maar het is je vergeven. Ja. Je doet het ook weer voor de eerste keer in 10 jaar.
1: Ja, nou, dit is ook een soort van foute plaat, hè?
0: Wat?
1: Dat het niet goed is.
0: Oh ja, zeker, zeker.
1: Dus misschien moeten we het itempje hernoemen. Het is niet meer de foute plaat, maar de slechte plaat.
0: Ook dat kan.
1: Ja.
0: Nou, ja. Maar ja, moeten we nieuwe jingles hebben? Moeten aanvragen?
1: Ja, moeten we budget aanvragen.
0: Hoe is het vergaderen?
1: Ja, het budget gaat natuurlijk alleen nog maar naar streek omroepen.
0: Zeker. Ja, dus, ja. En het bestuur natuurlijk, hè. Want, ja. En technische dienst natuurlijk, hè.
1: Ja, vooral dat laatste. Ja. Vooral als de technische dienst zelf ook nog eens een keertje de hoe heet dat is.
0: Zeker. Zeker.
1: De kas bijhoudt.
0: Ja,
1: kan dat allemaal.
0: Dan gaat dat goed hoor.
1: Ja, schimmige bedoeling hier. Nou, goed.
2: De Sterrens klassieker uit je speaker.
0: Ja, want die had er eentje
1: opgezocht.
0: Ja, nou, die staat er wel bovenaan.
1: Deze denk ik, was het dan, hè?
0: Dat is de klassieker, ja.
1: Ja, zal ik anders het andere schuifje eens proberen?
0: Probeer dat eens.
1: Ah, dat werkt wel beter.
0: Ja. Zometeen natuurlijk tijd voor regio nieuwtjes, politienieuws, brandweer, ambulance. En nog heel veel meer.
1: Oh?
0: Ja. Dat naar Mut.

0: Mut?
1: Ja, hoe kwam je zo hier ineens bij?
0: Stond in mijn lijstje. Mm. Ik heb gewoon een muzieklijstje, daar staat eigenlijk van alles in. En zo ook dus Mut.
1: Mm. Oké.
0: Ik denk, hey, die heb ik lang niet meer gehoord.
1: Ja, leuk, leuk om weer een keertje te horen.
0: Ja, ja.
1: Goed. Nou, het is 5:30 ongeveer.
2: De hoogste tijd. Uit de regio.
0: Goedenavond.
3: Goedenavond, dit is het regio nieuws. DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. Een brandmelding bij een woning op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft donderdagavond geleid tot een grootschalige inzet van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande woningbrand. Uiteindelijk bleek ter plaatse dat een smeulende prullenbak de rookontwikkeling had veroorzaakt. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor grotere schade aan de woning kon worden voorkomen. En tot slot, een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe
1: FM. Nou, mooi.
0: Ja, we hebben het ook weer gehad. Hè?
1: Goed, muziek.
0: Ja. Ik wil straks nog wat van Willem Temptation. Die komen op de Zwarte Crossen.
1: Ja, ik wil ook wel eens wat.
0: Ja. En Jannes, ook Jannes komt op de Zwarte Crossen.
1: Voor de Hit Medley weer eens doen.
0: Ja, dat is ook lang geleden.
1: Dat is de enige die ik ken van hem.
0: Zo.
1: En ik ben Jannes, vind ik ook een goeie.
0: Ja, zeker.
1: Maar dit zijn ze poets.

0: Ja. Was volgens mij het anthem van de Olympische Spelen in 2012, denk ik.
1: Ja, dat zou maar zo kunnen. Ja, dat is wel eens zo'n anthemje geweest.
0: Ja, van de Nederlandse sporters destijds. Ja, mijn basleraar toen, die was toen onderdeel van Hanson Poets.
1: Okay.
0: Dus mijn basles ging niet door omdat hij in Londen moest spelen bij de NOS.
1: Maar toen ben ik meteen gestopt met Bas.
0: Ja, ik denk als het zo moet.
1: Ja, dan is het is een keer klaar natuurlijk.
0: Ja, je hebt wel betalen, maar geen les.
1: Nee, ik snap hem.
0: Zo ging dat. Ja.
1: Nou, Winning Temptation staat klaar.
0: Ja.
1: Komen op de Zwarte Cross, zag ik.
0: Nou, daar heb jij dus nog geen kaartjes voor.
1: Nee, dus misschien zie ik ze ook wel niet.
0: En wie kwamen er nog meer, zei je?
1: Ja, Jannes.
0: Ja, Jannes.
1: Ja.
0: En nog meer? Of was dat
1: nee,
0: het?
1: Nee, dat was hem.
0: Oh, oké. Okay.
1: Het is een light editie.
0: Oh, het geld is een beetje op.
1: Nee, zeker. Er komen er nog genoeg.
0: Okay.
1: Te veel om al te noemen.
0: Okay. Nou, ik snap de hint.
1: Ja,
0: zal ik Willem Tentensje maar gaan draaien dan?
1: Ja, doe maar. Dan doen we daarna ambulance nieuws.
0: Oh, dat is goed. Nou,
1: dan
0: dit is,
1: ben je even voorbereid, hè?
0: Ja, dat vind ik wel fijn. Ik moet tussendoor nog even koffie pakken en zo. Dus dan hartstikke druk. Gelukkig zit een wat langer plaatje. Dit is eentje die wat minder vaak van hoort. Maar ik vind het wel een goed plaatje. Samen met Keith Caputo. En What Have You Done? Die komt heel rustig op.
1: Ja, ik hoor het.
0: Ja. Komt-ie aan. Voel je hem al een beetje?
1: Nee.
0: Dan moet je even goed luisteren.
1: Oké.
0: Okay. Voelt hem wel? Ik voel hem wel.
1: Nee,
0: nog niet. Dan zet ik jou even wat harder.
1: Oh, ja.
0: Hoor eens. En dan zometeen, dan klapt hij erin.
1: Nou, oren dicht, hè.
0: Oké.

0: ik kan inmiddels toch ook wel gewoon goed nieuws melden.
1: Ja.
0: Nou, ik heb 1 kaartje voor Madness.
1: Zo. Nou ja, dan kun je in elk geval alleen erin.
0: Maar goed, we moeten nog even wat meer kaartjes
1: fixen. Oh, ja.
0: Goed, jij wou dit gaan doen, toch?
1: Zeker.
0: Nou.
1: De hulpdiensten die zijn donderdagavond uitgerukt voor een verkeersongeval met letsel aan de mestkampers tegen in Putten. Oh. De melding kwam rond 6:30 binnen bij de alarmcentrale en de ambulance werd naar de locatie gestuurd om medische hulp te verlenen. Over de aard van het ongeval is verder niets bekend gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Nou ja, mestkampers tegen, dus dat zou een voorrangsincidentje denk ik geweest zijn. Hè?
0: Hebben we nog meer? Of was dit het al?
1: Ik heb in elk nog brandweer en ik heb in elk nog politie.
0: Nou, brandweer kan ook hoor. Wil je de brandweer?
1: Ja, mag ook joh.
0: Oké.
1: Mag ook joh. Pas me wel aan hoor.
0: Goed, dat heb ik dan gewoon hoor.
1: Zeker, want de brandmelding bij een woning op het AZC-terrein in Harderwijk, dat blijkt een smeulende prullenbak.
0: Oh.
1: Ja, had je dat nog niet gehoord?
0: Nee, ik zat even niet op te letten.
1: Oké, nou ja, aan de Graaf, Otolaan in Harderwijk is donderdagavond een grootschalige inzet geweest van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening met een uitslaande woningbrand, maar ter plaatse bleek het allemaal mee te vallen en de situatie was snel onder controle.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Nog meer ambulance nieuws? Want ik heb zei je toch? Of niet? Ik heb het jingletje klaarstaan.
1: Het komt er maar, zeker. Zeker. Was iets eerder deze week, woensdagmiddag, zijn de hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval met letsel in Harderwijk. Het incident vond plaats op de kruising van de Plantage en de Westeinde. De melding kwam rond 4:30 binnen en meerdere hulpdiensten zijn vervolgens ter plaatse gegaan om assistentie te verlenen en de situatie in kaart te brengen.
0: Mooi.
1: Ja, het incident wordt nader onderzocht.
0: Oké. Mooi.
1: Ja.
0: Ambulance.
1: Even kijken, pagina 2.
0: Ja, ik weet niet of je verder nog wat wil.
1: Pagina 2 te kijken.
0: Oké.
1: Okay. Het gaat over huisartsen, dat is ook niet echt.
0: Nee, dat is niet echt.
1: Wanneer was dit? 2 juli was dat ook? Zeker, dat was woensdag. Zwangere vrouw is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval op de kruising met de Stroerweg en de Stroerschoolweg in Stroe.
0: Daar woont
1: Het ongeluk
0: mij.
1: Gebeurde rond 6:30. De bestuurder van de auto waarin een vrouw als passagier zou een stoppenbord hebben genereerd.
0: Die staat daar.
1: De auto zijn vervolgens in de binnenbocht genomen en met elkaar in botsing gekomen. Beide bestuurders kwamen eruit zonder al te veel letsel. En de zwangere passagier die raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.
0: Goede vriend van mij die woont daar op de Stroerschool. Maar goed, die heeft geen vriendin en die zal zeker niet zwanger zijn dan.
1: Nee, dan waarschijnlijk niet, hè.
0: Mooi. Wou je hierbij laten of heb je...
1: Ik heb nog meer ambulance.
0: Start ik hem gewoon weer op meteen, hoor.
1: Fietser gewoon bij aanrijding op de rotonde in Putten. Woensdagochtend is een verkeersongeval geweest tussen een fietser en een personenauto. Het ongeval vond plaats daar bij jou op de rotonde station zat in de
0: Stuurweg. Dat heb ik gezien. Ik ben er langs heen gereden.
1: Kijk, en niet eens verslag gedaan.
0: Het was al zo druk qua mensen dat...
1: De botsing gebeurde rond 6:30.
0: Ja, zie.
1: Dus dan moet ik even bij Jasper informeren of dat klopt dan natuurlijk.
0: Dat klopte zeker.
1: Kijk. Ja. De fietser is na het ongeval met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling. En het rotonde was korte tijd afgesloten.
0: Ja, ik kon er dus nog net langs heen rijden.
1: Dat denk ik, Nou, mooi.
0: Niet mooi. Nee, dat is niet mooi, maar fijn. Nee, er stonden wel heel veel...
1: Fijn dat je er langs heen kon rijden.
0: Heel veel omstanders die gelijk hielpen. Dus dat is altijd goed, hè.
1: Ja.
0: Nou. Goed, ik sta achter de knoppen, dus dat betekent dat ik een beetje invloed kan uitoefenen op dit programma.
1: Vorige week was van Toto.
0: Ja, dat mag. Vorige week is het nieuwe album van Muse uitgekomen, daar ben ik groot liefhebber van. Oh. En daar kunnen we nog even een klein plaatje van rijden. Ja, Night Shift Superstar. Ook die komen naar Nederland.

0: Night Shift Superstar van Muse, van het nieuwe album, The Wow Signal.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Mooi. Heb je de album al gekocht?
0: Nee.
1: Oh, dat niet.
0: Nee. Albumscope is van vroeger.
1: Oh, ja.
0: Maar goed, had ik het maar gedaan, want dan kreeg je pre-sale toegang voor de Ziggo Dome.
1: Ja.
0: Dat had ik misschien welke uitschat.
1: Oh, en nu ga je gewoon eentje draaien die ik niet erin heb gezet.
0: Nee.
1: Nou ja, mag ook, joh. Ja. Doe je ding.
0: Ja. Jij wou dat ik techniek ging doen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, dan ga je. Kijk,
1: dan doen we twee hardstelplaatjes vandaag.
0: Oh? Zo. Ja. Volgens mij hoort de telefoon overgaan van de zendermanager.

0: Ja, dat was nummer 1 al hoor.
1: Heeft hij zo'n lange outro?
0: Ja.
1: Ja. Oh nee, ik zit op het verkeerde scherm te kijken.
0: Ja, dat denk ik, ja.
1: Brendan Hart met Imaginary, hè?
0: Ja, dat dacht ik fade out, hè.
1: Nou ja, ik zat op het andere scherm te kijken. Ik denk, hij duurt toch gewoon nog heel lang, maar dat is helemaal niet
0: nee,
1: zo.
0: Nee, oh, nee, dat is jammer dat ik al klaar had gezet.
1: Ja.
0: Okay. Ja, ik had natuurlijk het Stennis momentje klaargezet voor vanavond.
1: Nou, ik zat nog even te kijken wat nou allemaal op Zwarte Cross kwam. Want we hadden het over Jan.
0: Oh ja.
1: Ik ben toch even benieuwd. Ik zie bijvoorbeeld dat de Opposites komen. Ja. Die hebben ook vandaag een nieuw plaatje uitgebracht. En het is Jannes en Band. Dus,
0: oh ja, hele live band. Ja, dus,
1: De Kaiser Chiefs staan er. Dat is ook altijd wel leuk.
0: Ja, die ken ik niet.
1: Oh nee, als je wat van ze hoort, ken je het wel, denk ik.
0: Oké.
1: Ruby.
0: Oh ja, ja.
1: Die is van hun. Ja. Die ken je wel.
0: Ja, die ken je wel.
1: Dus, nou goed, genoeg reden om daarheen te gaan. En Jannes komt dus.
0: Ja, zeker.
1: En die had jij klaargezet als een soort van Stennis momentje, maar dat is niet helemaal gelukt.
0: Nee.
1: Maar ja, we kunnen hem alsnog wel even draaien natuurlijk.
0: Oh ja, dat is leuk.
1: Ja.
0: Ja. Mooi.
1: Ja. Kondig je hem zelf even aan?
0: Ja, zeker. Dat wil ik best doen hoor. Natuurlijk de bekende hit van Jannes Adio Amore Adio. Maar dan in de zanger Alex versie. Samen met Lantefantje.

0: Nou, een leuke versie.
1: Ja, ook weer gehad.
0: Ja, zeker.
1: Goed, adio amore, maar dan een versie van zanger Alex en Lanterfantje. Dat brengt ons bij het volgende. We zijn er weer klaar voor.
0: Ja. Is het alweer zo laat dan?
1: Zeker.
0: Oké, okay, ja, dat zal wel lekker. Stutterboom die stapt naar de rechter wegens weigering. Denk van de vergunning dat erachter moet.
1: Ja,
0: uitbreidingsvergunning. Ja, ja. Ik dacht dat het zal wel groot genoeg zijn hoor. Maar DVS 33 die start de voorbereiding. De nieuwe sowieso met 5 oefenduels.
1: Zo.
0: Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Eens even kijken. Oh ja, oh, oh. Zo. Een kat met vermoedelijke kittens nog niet gevangen langs de A28.
1: Het is alsof ik het regen nu wil.
0: Ja, ja, ja, maar nog steeds niet. Nou, ik reed over de 28 en ik hoorde wel klink, maar
1: ik weet ook niet wat het was. Er zat in één keer wat bloed op de auto.
0: Niet gezien. Oh. Misschien op het bamboe. Eens even kijken. In Voorthuizen is morgen het NKD Dweilorkestenfestival.
1: Zo, dat is even mooi.
0: Ja, ja. Jazeker, en de straatlantaarns langs de Putterweg in Ermelo die blijven voorlopig nog buiten werking.
1: Oei. Ja.
0: En de dwangsom rond het ledscherm bij de kerkgipput, die blijft in stand.
1: Ja?
0: Ja. Ja, ja, ja, heel goed. Geen vieze teksten erop.
1: Nee, dat kan niet de bedoeling zijn. Nee.
0: Eens even kijken. Het nieuwe college van Zeewolde, die is officieel van start.
1: Ja. En nog eentje.
0: Oh, je hebt er nog eentje.
1: Nee, de tijd is zeg maar bijna op.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ja, helaas.
1: Nou. Gaan we nog een plaatje.
0: Ja.
1: Kan ook precies. Totdat we zo meteen de outro gaan beginnen.
0: Zo.
1: Het programma zit er alweer bijna op.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Zonde natuurlijk. Ik snap dat heel prettig dat jammer vindt. Maar we kunnen er niet meer van maken. Tot die tijd in ieder geval nog of Monsters and Men met hun hit Little Talks.

0: Oh, de oude doos?
1: Ja, deze is al wel een poosje oud inmiddels.
0: 2012. Ja.
1: En volgens mij is het ook zo'n beetje hun enige hit geweest.
0: Dat geloof ik ook. Ik zou ook niks anders kennen als hem. Ik vond het altijd wel een lekker zomers mee trommelplaatje.
1: Ja, lekker plaatje hoor. Of Monster Man, Little Tell. Volgens mij komen ze uit, kwamen ze uit IJsland of zo. Dus gaan we wel,
0: zou maar zo kunnen. Geen idee.
1: Nou, we zullen het... Misschien kunnen we nog even gaan opzoeken of Monsters and Men... uit IJsland.
0: Oké, dat is ook niet in de buurt. Zeg, kunnen ze wel meeluisteren, dus dat scheelt.
1: Goed, tot zover een nieuwe uitzending.
0: We hebben jullie weer gedraaid, vanzelf verschijnen.
1: En tot zover deze uitzending van Stennis met Jasper en Dennis. Deze gaat weer in de reservebak.
0: Zeker.
1: Volgende week zijn we er weer. Tenminste, ik ben er.
0: Nou, ik niet, want volgende week is Beach School.
1: Oké. Nou, dan wachten we af of Mark de volgende week is.
0: En die week erop is zwart, ik was Ben hier ook niet. Dus we gaan het zien.
2: Mark en Dennis.
1: Oké. Doei. Dag.
0: Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Keurig.
0: Ja, dat zeker.
4: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
5: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
4: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
6: Het is ook weer een melkkoe lijkt het erop van de regering. Gewoon de Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar voor boeten, vind ik.
7: Ik kan beter en zwaar iets doen. Wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
4: De andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen Schaarsbergen en knooppunt Beekbergen is de vertraging een half uur. Zijn er een vrachtwagen aan het bergen, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: And now, ladies and gentlemen.
11: Flashback show.
12: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
13: Met Marcel Hergaarden.

0: nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. In de aanloophaven van Zeewolde vindt zondag de lokale editie van Swim to Fight Cancer plaats. Tijdens het evenement zwemmen deelnemers verschillende afstanden om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 500 meter, 1 of 2 kilometer. Het parcours voert door de aanloophaven, de voorhaven, de pluuthaven en de eilandgracht. Toeschouwers kunnen de zwemmers vanaf de terrassen langs het water aanmoedigen. Het programma begint om 12 uur met de inschrijving. De eerste zwemmers vertrekken om 1 minuut over 1. Rond 3:30 wordt de opbrengst van het evenement bekendgemaakt. Leerlingen van groep 7 van basisscholen De Klokbeker, de Prins Bernhardschool en de Beatrixschool hebben woensdagmiddag tijdens het kinderdebat in het Huis van Ermelo plannen gepresenteerd om de gemeente aantrekkelijker, socialer en actiever te maken. De kinderen kregen vooraf ondersteuning van raadsleden en fractievertegenwoordigers die op de scholen uitleg gaven over het werk van de gemeenteraad en het gemeentebestuur. Tijdens het debat presenteerden de leerlingen onder meer plannen voor een sport- en speelveld, een inclusieve speeltuin, een pumptrack en een touwenparcours. Het plan van De Klokbeker voor een duurzaam touwenparcours in het Indianenbos kreeg de meeste stemmen. En tot slot, de hulpdiensten zijn donderdagavond uitgerukt voor een verkeersongeval met letsel aan de Meskampersteeg in Putten. De melding kwam rond 6:30 binnen bij de alarmcentrale. Daarop werd een ambulance naar de locatie gestuurd om medische hulp te verlenen. Over de aard van het ongeval en de ernst van het letsel is niets bekendgemaakt. De toedracht van het incident wordt onderzocht. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

En hey, leuk dat je luistert, de Flashback Radio Show. Penny Ford uit 85, Change Your Wicked Ways. Dat was een dubbele A-kant. De andere kant was namelijk Dangerous. Ook een remix version stond op diezelfde 12 inch. Nu gaan we een nieuwe track draaien van Carmen Alexis. En als je de tekst niet helemaal meer weet, maakt niet uit. Dan doe je maar gewoon van Nana, Nana, Nana. Hier is Nana.

William Richardson en Harrix, More and More, hoor je hier in de show. Dan gaan we naar het einde van uur 1 alweer. Zometeen nog een uur lang te gaan op je radio. Blijf gewoon lekker luisteren. Straks nog meer hits na reclame nieuws. Zie je straks.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd. In de afgelopen weken hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat het nu opnieuw gebeurt. Hoe ernstig die bedreigingen zijn is niet bekendgemaakt, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Maar wat we wel weten is dat het gaat om zowel fysieke als online bedreigingen en ook dat ze de veiligheidsdiensten en de politie daarbij betrokken hebben. Dus het gaat wel ergens om.
1: De coronacommissie noemt die bedreigingen onacceptabel. De man die zaterdag op het strand van Renesse werd getroffen door de bliksem is overleden. Volgens de politie gaat het om een man uit Duitsland. Hij liep samen met zijn vrouw langs een strandpaviljoen toen beide werden getroffen. Enkele kilometers verderop werd het hoofdpodium van Festival Concert at Sea een tijdje ontruimd vanwege dat onweer dat toen langs de kust trok. Het is lastig om goed hulp te bieden in het door aardbevingen getroffen Venezuela. Voor de slachtoffers is de nood hoog, maar goederen komen niet altijd op de juiste plek, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
3: Gisteren sprak ik met een hulpverlener ter plaatse van de organisatie CARE. En die vertelde eigenlijk dat de politieke instabiliteit en de zwakte van instituties in Venezuela het heel moeilijk maakt om hulp goed bij de mensen te laten komen. Er is simpelweg geen centrale regie, dus we weten niet waar de hulp naartoe gaat.
1: Het dodental van die aardbeving in Venezuela is inmiddels opgelopen tot bijna 2600. Oranje International Nathan Aké voetbalt volgend seizoen bij het Turkse Fenerbahçe. Hij komt over van Manchester City, dat iets meer dan 8 miljoen euro ontvangt voor de verdediger. Aké speelde eerder deze week nog mee in de WK-wedstrijd tegen Marokko. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Flashback Radio Show.
4: Met Marcel Hergaarde.

0: Het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het Regio Nieuws. Pluimveeverwerker Storteboom heeft bij de rechtbank bezwaar aangetekend tegen de weigering van een vergunning voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en de bouw van een schoorsteen in Putten. Volgens de Puttenaar gaat het volgens nog om een pro forma bezwaar. Het bedrijf krijgt de gelegenheid de gronden van het bezwaar later aan te vullen. Storteboom is het niet eens met het negatieve advies van Waterschap Vallei in Veluwe dat stelde onvoldoende capaciteit te hebben om het extra afvalwater van de uitbreiding te verwerken. De geweigerde vergunning heeft ook gevolgen voor de woningbouwplannen in de bosranden. De straatverlichting langs de Putterweg in Ermelo, ter hoogte van de Hamburgerweg en de zogenoemde Schapenrotonde, is door een storing momenteel buiten werking. Netbeheerder Liander werkt aan het herstel. Volgens de gemeente Ermelo kost de reparatie meer tijd dan aanvankelijk werd verwacht. Liander heeft aangegeven dat de storing naar verwachting op maandag 13 juli is verholpen en dat de straatverlichting dan weer in gebruik wordt genomen. En tot slot, de politie is op zoek naar twee jonge vrouwen die worden vermist in de omgeving van Harderwijk. Het gaat om een 16-jarig meisje en een 19-jarige vrouw. Over hun welzijn bestaan zorgen. De 16-jarige heeft volgens de politie vermoedelijk lang rood haar en een lichte huidskleur. De 19-jarige heeft eveneens een lichte huidskleur en vermoedelijk blond haar met een zogenoemd Curtin Banks kapsel. Over de kleding die ze dragen is geen informatie bekend. De politie roept iedereen die de twee ziet of informatie heeft over hun verblijfplaats om meteen contact op te nemen met 112. Ook bij twijfel wordt gevraagd de melding meteen door te geven. En tot zover het Veluwe FM Regio Nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Change hoor je in het Flashback Show samen met Tanja Michelle Smith, de Dr. Packet remix van Embrace Me Right Now. Back to the 80s. Hier is Stacey Brands en Precious and Special.

De Next Movement hoor je aan Dang. Daarmee komen we aan het einde van de Flashback Radio Show voor deze week. Ik bedank je voor het luisteren. Spreek je graag volgende keer opnieuw voor de nieuwe aflevering. Met oude en nieuwe hits. Hier is Mr. Roy Ayers. En The Night Flight.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renaat Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten in het oosten van Spanje moeten binnenblijven vanwege de hevige rook. Ook in Portugal is een grote natuurbrand. Het is er heet en droog op het Iberische Schiereiland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: En dan heb je ook nog eens dat er in Portugal begin van dit jaar grote stormen waren. En er dus heel veel ongevallen bomen zijn die nog niet zijn opgeruimd op sommige plaatsen. En in Spanje heeft het heel veel geregend dit voorjaar, waardoor er eigenlijk heel veel is gegroeid dat ook nog eens brandbaar is. Dus ja, ze maken hun borst wel nat voor deze zomer hier.
1: Ja, de harde wind maakt het ook lastig om het vuur nu te bestrijden. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer verwijderd. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. De Turkse komiek Deniz Güktaş, die gisteren werd opgepakt, is nu ook formeel aangeklaagd. Hij wordt beschuldigd van het beledigen van president Erdogan en het belachelijk maken van religieuze waarden. De laatste jaren zijn vaker mensen opgepakt omdat ze de Turkse president zouden hebben beledigd, zegt correspondent Gülşah Erçetin.
3: Dat is strafbaar in Turkije. Die wet bestaat al heel lang. Alleen mensenrechtenorganisaties zeggen dat deze regering daar misbruik van maakt om zo critici de mond te snoeren en de vrijheid van meningsuiting te beperken.
1: Ja, de voorstelling waarin Güktaş zijn uitspraken deed is op YouTube al miljoenen keren bekeken. En Crescencio Summerfield heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Het weer vanavond en vannacht droogt, koelt af naar een graad of 15. Morgen in het noorden bewolkt, in het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Een kat die vermoedelijk meerdere kittens heeft, loopt al enkele dagen rond in de middenberm van de A28 tussen Hulshorst en Harderwijk. Een vangactie van Rijkswaterstaat en de dierenambulance Noordwest-Veluwe heeft donderdagmiddag nog niet tot resultaat geleid. Volgens Dagblad de Stentor werd tussen 12 en 2 gezocht naar de dieren op het traject tussen het ecoduct en de afrit Ermelo. De actie had geen gevolgen voor het verkeer, maar de kat en de vermoedelijke kittens werden niet aangetroffen. De dierenambulance zegt de situatie nauwlettend te volgen en de afgelopen dagen veel meldingen te hebben ontvangen. Een brandmelding bij een woning op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft donderdagavond geleid tot een grootschalige inzet van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande woningbrand. Uiteindelijk bleek ter plaatse dat een smeulende prullenbak de rookontwikkeling had veroorzaakt. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor grotere schade aan de woning kon worden voorkomen. En tot slot, DVS 33 Ermelo begint maandag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de derde divisie. Onder leiding van de nieuwe hoofdtrainer Matthijs Blijham werkt de selectie toe naar de competitiestart op zaterdag 15 augustus, wanneer de Ermelose club aan haar 11e seizoen op dit niveau begint. In aanloop naar de eerste competitiewedstrijd speelt DVS 5 oefenwedstrijden. 4 daarvan worden afgewerkt op Sportpark DVS 33 in Ermelo. De reeks begint op zaterdag 18 juli met een thuiswedstrijd tegen VV Scherpenzeel, gevolgd door duels met ACV, Almere City en Kampong. De laatste krachtmeting is op zaterdag 8 augustus op bezoek bij GVVV. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje woedt een grote bosbrand. In meerdere gemeenten in de kuststrook van de Middellandse Zee is daarom een lockdown aangekondigd door de autoriteiten. De Nederlander Giro Tuin is op vakantie in het gebied.
2: Wij zouden eigenlijk naar het strand gaan, maar ja, we konden niet de boot opgaan, want dat was niet vertrouwd, omdat ze niet wisten hoe de brand zich verder zou ontwikkelen.
1: Mensen in de omgeving hebben een waarschuwing gekregen om binnen te blijven vanwege de hevige rookontwikkeling. De gemeente Beuningen doet aangifte van bekladdingen van het gemeentehuis. Daar stonden leuzen op tegen de komst van asielzoekers. De burgemeester spreekt van een laffe en respectloze daad. Het gebeurde gisteravond en inmiddels zijn die leuzen weer weggehaald. De politie en het OM zijn een onderzoek begonnen. De Gelderse gemeente gaat op 2 locaties asielzoekers opvangen. Het plan om wonen in een vakantiehuisje legaal te maken wordt geschrapt. Het vorige kabinet wilde dat voor maximaal 10 jaar toestaan. Maar volgens minister Boekholt O'Sullivan is dat onuitvoerbaar. In plaats daarvan wil ze mensen die permanent in zo'n huisje wonen met rust laten. Crescentio Summerville heeft op Instagram gezegd dat er nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op de racistische uitlatingen die online werden geplaatst. De KNVB gaat aangifte doen, zegt de voorzitter van de Voetbalbond, Frank Pauw.
3: Omdat er zoveel discriminerende racistische uitingen zijn geweest in de richting van onze spelers. Ja, schandelijk. En meer dan dat zijn eigenlijk geen woorden voor. Ik wil ze ook hier niet herhalen. Het is te schandelijk en te grove woorden.
1: Ja, ook onder meer Kluivert en Timber kregen te maken met dat soort racistische opmerkingen op sociale media. Na het missen van hun penalty tegen Marokko. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou daar zijn handtekening onder zetten, ondanks de twijfel die hij de afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het militaire bondgenootschap. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld, zegt ProRail. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. De boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Dit is de vierde keer dat ProRail moet concluderen dat herstel opnieuw langer duurt. Oranje International Crescendo Summerville heeft zich op Instagram fel uitgesproken tegen racisme. Hij schrijft dat er wat hem betreft nergens plek is voor discriminatie. De aanvaller reageerde daarmee op racistische uitlatingen die online werden geplaatst nadat hij, net als Kluivert en Timbers, een penalty tegen Marokko had gemist. Eerder liet de KNVB weten aangifte te doen van groepsbelediging. Ook is er melding gedaan bij het meldpunt Meld Online Discriminatie. Die zegt dat er 10 tot 20 reacties als strafbaar zijn beoordeeld. De Europese Raad heeft sancties opgelegd aan 6 Russen vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Het gaat om wetenschappers en onderzoekers die zich bezighielden met het ontwikkelen van het gif waaraan Navalny stierf. Zij kunnen door de sancties de EU niet meer in. Navalny overleed ruim 2 jaar geleden in een strafkolonie. In zijn lichaam werd gif gevonden, werd door verschillende Europese landen geconstateerd. Rusland blijft dat ontkennen. Het weer. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden overwegend zonnig. Bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Pluimveeverwerker Storteboom heeft bij de rechtbank bezwaar aangetekend tegen de weigering van een vergunning voor uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten en de bouw van een schoorsteen in Putten. Volgens de Puttenaar gaat het vooralsnog om een pro forma bezwaar. Het bedrijf krijgt de gelegenheid de gronden van het bezwaar later aan te vullen. Storteboom is het niet eens met het negatieve advies van Waterschap Vallei in Veluwe dat stelde onvoldoende capaciteit te hebben om het extra afvalwater van de uitbreiding te verwerken. De geweigerde vergunning heeft ook gevolgen voor de woningbouwplannen in de bosranden. De politie is op zoek naar twee jonge vrouwen die worden vermist in de omgeving van Harderwijk. Het gaat om een 16-jarig meisje en een 19-jarige vrouw. Over hun welzijn bestaan zorgen. De 16-jarige heeft volgens de politie vermoedelijk lang rood haar en een lichte huidskleur. De 19-jarige heeft eveneens een lichte huidskleur en vermoedelijk blond haar met een zogenoemd Curtain Banks kapsel. Over de kleding die ze dragen is geen informatie bekend. De politie roept iedereen die de twee ziet of informatie heeft over hun verblijfplaats om meteen contact op te nemen met 112. Ook bij twijfel wordt gevraagd de melding meteen door te geven. En tot slot, een brandmelding bij een woning op het terrein van het asielzoekerscentrum aan de Graaf Ottolaan in Harderwijk heeft donderdagavond geleid tot een grootschalige inzet van de brandweer. Aanvankelijk werd rekening gehouden met een uitslaande woningbrand. Uiteindelijk bleek ter plaatse dat een smeulende prullenbak de rookontwikkeling had veroorzaakt. De brandweer had de situatie snel onder controle, waardoor grotere schade aan de woning kon worden voorkomen. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen dagen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt, moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.